0: scholte@reverij.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
4: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
7: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
8: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. God draagt ons op om dankbaar te zijn. En daarom wil ik vandaag iets moois met je delen over dankbaarheid. Want naast dat het onze ziel losbreekt van vastzitten in onze focus op zorgen en problemen, is het zelfs vanuit wetenschappelijk onderzoek bekend dat het een stressverlagend effect heeft op ons lichaam. De hoeveelheid stresshormonen in ons bloed neemt af als we actief dankbaar zijn. Wauw. Pak dus een schrift of maak een notitie in je telefoon en noteer vandaag eens 5 punten van dankbaarheid. Denk aan de mensen waar je van houdt, de glimlach van een vreemde, je financiële meevaller, de leuke collega's op je werk. En kijk eens of je hier een dagelijkse gewoonte van kan maken. Want voor je het weet ben je weer meegesleurd in de waan van de dag en vergeet je bewust te kijken naar de mooie dingen waar je dankbaar voor mag zijn. En dit is eigenlijk heel jammer, want het is niet alleen voor onze geest en ziel, maar het is ook voor ons lichaam enorm opbouwend, versterkend en gezondheidsbevorderend.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Mazel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazeltovreizen.nl.
5: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
6: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
7: God Radio staat aan.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget, maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen, maar de Schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
7: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
8: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
9: What did you mean about going to Lazarus?
10: I said what I said.
8: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
11: Lord, why did you come?
10: Take away the storm. What did he do?
8: Download nu de gratis app en start met kijken.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ik heb gemerkt dat er een krachtig principe schuilt in de uitdrukking: alles wat je aandacht geeft, groeit. Ik hoor deze populaire uitspraak veel, maar dat is ook omdat het klopt. Alles wat we aandacht geven, krijgt meer ruimte. En alles wat meer ruimte krijgt, kan ook beter groeien. Vergelijk het met zaad in de grond. Als we het zaad voldoende water en voeding geven, goed verzorgen, voldoende zonlicht toelaten en onkruid verwijderen, dan kan het zaad goed groeien en vrucht dragen. Met andere woorden, als we goede dingen willen zien opkomen in ons leven, moeten we ook onze tijd en energie erin steken. Wil je meer rust, balans, meer positiviteit of wil je je gelukkiger voelen? Geef dan aandacht aan datgene wat die dingen de ruimte geeft. En geef God de ruimte. God laat niet voor niets zijn licht graag over je schijnen. Hij wil dat jij tot bloei komt en zijn goedheid voor jou niet wordt overschaduwd of verstikt door onkruid. Verwijder dus het onkruid, richt je op het goede en leef ten volle.

In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl, klik op magazine en bestel.

0: hoort het. Voetstappen. Misschien lijken het er maar een paar, maar je staat er niet alleen voor. In heel Nederland zijn er christenen zoals jij. Mensen die geloven, die hopen, die Jezus volgen, elke dag opnieuw. En daarom komen we samen, als één lichaam, om zichtbaar te maken wie ons verbindt. Kom naar de Mars voor Jezus in Rotterdam. Loop mee op zaterdag 27 juni 2026. We verzamelen om 12 uur bij station Rotterdam Centraal. Samen geloven, samen getuigen van Jezus. Eenheid, hoop en verbinding. Voor meer info ga dan naar marsvoorjezus.nl.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
4: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
5: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
6: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De Schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt, maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
9: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
10: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je heel graag bemoedigen. Zeker als je het momenteel moeilijk hebt, stress ervaart of zorgen hebt in je leven. Omstandigheden kunnen ons namelijk echt overweldigen en soms zelfs het gevoel geven dat er geen hoop meer is. Maar je mag weten dat God je hoort als je het uitroept naar Hem. Laat me dat ook bevestigen met een tekst uit de Bijbel. In Psalm 34, vers 18 tot en met 20 staat namelijk het volgende. Wanneer zijn kinderen roepen, luistert de Heere. Hij bevrijdt hen uit elke moeilijke situatie. De Heere is heel dicht bij mensen met groot verdriet. Hij helpt hen die te neergeslagen zijn. Vele zorgen en problemen kunnen de gelovigen treffen, maar de Heere zal altijd voor uitredding zorgen. Wat je omstandigheden ook zijn, weet dat je het altijd mag uitroepen naar God. En dat Hij altijd naar je om zal zien en voor een uitkomst zal zorgen in je leven als je je vertrouwen stelt in Hem.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why did you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
5: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.

0: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
1: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
2: Dit is God Radio. De beste gospel en christelijke muziek. Het geluid van hoop.

God zegen iedereen. Wij Mengers zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.

0: Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.
1: Hey, hello.

0: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: Je hoort het. Voetstappen. Misschien lijken het er maar een paar, maar je staat er niet alleen voor. In heel Nederland zijn er christenen zoals jij. Mensen die geloven, die hopen, die Jezus volgen, elke dag opnieuw. En daarom komen we samen, als één lichaam, om zichtbaar te maken wie ons verbindt. Kom naar de Mars voor Jezus in Rotterdam. Loop mee op zaterdag 27 juni 2026. We verzamelen om 12 uur bij station Rotterdam Centraal. Samen geloven, samen getuigen van Jezus. Eenheid, hoop en verbinding. Voor meer info ga dan naar marsvoorjezus.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget. Maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaai mee.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat stand houdt. Dit was het goede nieuws.
5: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
6: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Os en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Er is kracht in het woord van God, ook voor jou. De Bijbel is geen gewoon boek. De woorden zijn als een medicijn voor je ziel, een lamp voor je voet en een licht op je pad. Het heeft de kracht om je leven te veranderen. Er zit leven in het woord. Het leert je hoe je de leugens van de vijand kunt herkennen en neerhalen. En tegelijkertijd leert het je te wandelen in de kracht van God. In deze onrustige wereld zoeken we naar allerlei wijsheid en inzichten voor ons leven. Maar Paulus zegt niet voor niets dat geloof wordt gebouwd in geest en kracht. En niet in wijsheid van mensen. Wijsheid is krachteloos als het puur vanuit mensen komt. Maar wijsheid die van God komt, geeft werkelijk kracht en bouwt je leven op in Hem. Zo mogen we ook zijn woord lezen, wetende dat het niet alleen woorden zijn in een boek, maar dat ze zijn doordrenkt met leven en kracht en dat het ons geloof bouwt. Het rust ons toe en zet ons vrij.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: De werkweek zit erop. De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag.

0: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. charisbiblecollege.nl.
1: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
6: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot Hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt, de test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
7: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken, maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.

0: Welkom bij de One Basics podcast. Iedere aflevering bespreek ik een les uit de One Basics studiegids. Mocht je de gids nog niet hebben, ga dan snel naar onze website www.johantoet.com/webshop. One Basics is gebaseerd op mijn boek Leven in de Volheid en is ervoor bedoeld dat jij erop uit kan gaan, gesterkt en bemoedigd, dankzij de kennis van de fundamenten van het geloof. Let's go!
1: Help Johan en Brenda het evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com.
0: Welkom allemaal bij weer een nieuwe aflevering van de serie One Basics met jullie eigen host Johan Toet. Ik hoop dat jullie een geweldige week hebben gehad en dat jullie in de zegen hebben gewandeld, in de beloftes van God hebben gewandeld, dat jullie nieuwe openbaringen hebben mogen ontvangen en dat jullie je geliefd hebben geweten deze week. En dat jullie tot zegen mochten zijn voor jullie omgeving, voor anderen. En dat we de hele wereld mogen laten zien dat we kinderen zijn van de Allerhoogste. En dat we gewoon bewust zijn van het feit dat we kinderen zijn van de levende God. En dat we daar dankbaar voor zijn. Halleluja. Ik hoop dat je een geweldige week hebt gehad en dat je een geweldige week tegemoet gaat. In de naam van Jezus. Vader, dank u wel, Heer. Dank u wel voor een nieuwe les. Dank u wel voor uw woord dat nooit verandert. De bloem valt af en het gras verdort, maar uw woorden zijn voor eeuwig. Dank u wel daarvoor. En dank u wel dat we u mogen leren kennen door uw woord. Dank u wel dat we u mogen leren kennen door Christus. Hij is het woord. Halleluja. En vader, dank u wel dat we uw kinderen zijn. U bent een geweldige God en we geven u alle eer en alle lofprijs en alle dankzegging tot in alle eeuwigheid. In Jezus' machtige naam bidden wij u. Amen. Amen. Alright, zo. We hebben het gehad afgelopen week over getuigen zijn. En dat is een bijzondere les waar ik nog best wel wat meer tijd aan had kunnen besteden. Maar ik zit gewoon aan tijdsbestekken, zeg maar, voor deze afleveringen. En het is ook goed om mezelf te trainen om dingen kort te houden, halleluja. maar het was gewoon zo'n bijzondere les, omdat ik daarna ook best wel even nog over heb nalopen denken. Gewoon weet je van hoe belangrijk het is dat we getuigen zijn van Koning Jezus. Dat we getuigen zijn in deze wereld. Dat we geen concessies doen. Dat we geen concessies doen aan de waarheid. Dat we geen concessies doen aan wat we geloven. Dat we geen concessies doen aan het woord van God. Dat we geen concessies doen aan onze identiteit in Christus. No matter what. Geen concessies doen. Weet je, ik was een keer op vakantie in een islamitisch land. Weet je, en daar werd gewoon, daar had ik gewoon gesprekken met mensen. En ik zei gewoon, ik ben een christen. Ik ben een discipel van Koning Jezus. Hij is mijn Heer en mijn Verlosser. Gewoon. En ik had gewoon gesprekken met moslims. Ook sommige best radicale moslims. En ik zei van, ik respecteer wat je gelooft. Ik respecteer waar je staat. Alleen, ik ga niet met je overeenstemmen. Want anders hebben we allebei ongelijk. Amen. Ik zei van, voor mij, wat ik geloof is dat Jezus de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door hem. Maakt niet uit wie je bent en waar je vandaan komt. Niemand komt tot de Vader dan door hem. En daar getuig ik gewoon van. En ik doe geen concessies. Want dat is wie ik ben in Christus. En als mensen mij daarvoor willen veroordelen of willen afwijzen of willen vervolgen of wat dan ook. Ja, dat is dan aan hun. Maar ik ga geen concessie doen aan wie ik ben in Christus. Ik ga geen concessie doen. Ik ben getuige van Koning Jezus. Ik ben een discipel van Koning Jezus en ik ben een getuige van Koning Jezus. En ik wil hem overal laten zien in woord en in daad. Amen. Nou, een ander ding wat God van ons vraagt, hè, dus het is niet alleen dat we getuigen van hem zijn en dat we laten zien en zo. Een ander ding wat hij van ons vraagt, is onze grote opdracht. En de grote opdracht is de boodschap die wij moeten prediken. En dus zijn we aangekomen in les 19 van deze serie One Basics. En daar gaan we het hebben over het koninkrijk prediken. Het koninkrijk prediken. Nou, als je het Nieuwe Testament leest, dan zie je steeds één ding wat zij continu aan het prediken zijn. Wat ze consequent aan het prediken zijn. En dat is het koninkrijk van God. En wat wij moeten begrijpen is waarom dit koninkrijk gepredikt werd. En wat voor koninkrijk dit dan ook is. Want predik het koninkrijk van God, predik het koninkrijk van God. Wat is dat voor koninkrijk? Wat is dat voor koninkrijk, dat koninkrijk van God? En toen Jezus aan zijn bediening begon, was het allereerst wat hij predikte, was het koninkrijk van God. Hij zegt in Marcus 1 vers 14 en 15, zegt hij van, weet je, de tijd is vervuld. Het koninkrijk van God is dichtbij gekomen. Bekeer u en geloof het evangelie. Dus Jezus die spreekt over een koninkrijk met een koning die gekomen is om de werken van de duivel te vernietigen. Om de werken van de duivel te vernietigen. Hij is in een koninkrijk met een koning die voorzegd was in de oude geschriften. He, wat bekend was bij de Joden, dat is het koninkrijk wat Jezus predikte. Het was een koninkrijk, het koninkrijk van God. Een koninkrijk wat in staat is om de duisternis omver te werpen. En die een koning heeft die voorzegd was in de oude geschriften. Ruim 700 jaar voor Christus profeteert de profeet Jesaja. Hij zegt in Jesaja 9, vanaf vers 5, als ik het goed heb. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. En uit de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen van nu af aan tot in eeuwigheid. Een kind is ons geboren, koning Jezus. Een zoon is ons gegeven, geen dochter. En de heerschappij rust op zijn schouders. Hij is de koning, halleluja. Hij is de eeuwige vader, halleluja. En aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen van nu af aan tot in eeuwigheid. Powerful, man. Daniel, die profeteerde ook in Daniel 7, vers 13. Zie, zegt hij, er kwam met de wolken van de hemel iemand als een mensenzoon. Hij kwam tot de oude van dagen. Dat spreekt over God en niet over die man die achter de geranium zit in het bejaardentehuis. Hij kwam tot de oude van dagen, God, en men deed hem voor zijn aangezicht naderbij komen. Hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap. En alle volken, natiën en talen moesten hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die hem niet ontnomen zal worden. Zijn koningschap zal niet ten gronde gaan, halleluja. Elke knie zal buigen, elke tong zal belijden dat koning Jezus Heren is. Dat hij de weg der waarheid en het leven is. En dat niemand tot de Vader komt dan door hem, halleluja. Halleluja. Jezus is de koning en hij is voorzegd. Want hij is voorzegd door de eeuwen heen. Weet je, deze koning is voorzegd en hij zal regeren tot in eeuwigheid. Nou, een koning kan geen koning zijn zonder een koninkrijk. Een koning kan geen koning zijn zonder een koninkrijk. Dus waar en wanneer zal deze koning geboren worden? En waar en wanneer zal dit koninkrijk tot stand komen? Zie je, de Joden die keken er naar uit. En ze keken er naar uit vanwege alle profetieën. De Joden hadden iets om naar uit te kijken. Wij wisten niks. We waren zonder God en zonder hoop in deze wereld. Weet je, we waren dood in onze overtredingen en onze ongerechtigheden. Onze zonde. Wij hadden niks om naar uit te kijken. We waren hopeloos, als je het zo zou willen zeggen. Maar de Joden hadden nog de profetieën waar ze naar uit konden kijken. En Jesaja, die profeteert in Jesaja 7, vers 14. De Heere zal ons zelf een teken geven. Zie, de maagd zal zwanger worden. Zij zal een zoon baren en hem de naam Immanuel geven. Wat betekent God met ons. Zie je dus. Zij wilde weten van wie is die koning en hoe zit het met het koninkrijk? En dan zeggen de geschriften, de profetieën zeggen tegen hun. De Heere zal ons zelf een teken geven. Wat zou dat teken zijn? De maagd zal zwanger worden. Wat zal ze doen? Ze zal een zoon baren. Wat zal ze nog meer doen? Ze zal hem de naam Immanuel geven. Wat betekent God met ons? God met ons. Weet je nou, nadat dat teken, dat kunnen wij terugvinden in Matteüs. Dat dat teken gegeven werd. Hè? Nadat Maria was bevangen door de Heilige Geest, verschijnt er een engel aan Jozef. Weet je, en in Matteüs 1, vers 21, weet je, er wordt gezegd van dat die engel, die zegt tegen Jozef van, zij zal een zoon baren en u zult hem de naam Yeshua geven. Dat betekent God redt, God verlost, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Dit alles is geschied opdat vervuld werd wat door de Heere gesproken is, door de profeet. Toen hij zei, zie de maagd zal zwanger worden en zoon baren, u zult hem de naam Immanuel geven. Wat vertaald betekent dat God met ons is. God met ons. Zie je dus, het was voorzegd in de oude geschriften, God zal ons zelf een teken geven. Vervolgens komt het teken en dan wordt daar ook gezegd, geïnspireerd door de Heilige Geest. Dit alles geschiedt, dat is wat de engel zei, opdat vervuld werd. Opdat vervuld werd wat gesproken was door de profeet. Dus dit teken is overduidelijk bewijs dat Jezus de Zoon is. En dat Jezus de Christus is, de gezalfde, de Messias die voorzegd is. Dit is overtuigend bewijs. Handelingen 2 vers 37 zegt, mannenbroeders, dit moet u zeker weten. Er is geen twijfel over mogelijk. Er is geen twijfel over mogelijk. Not the shadow of a doubt. Dit moet u zeker weten dat God hem, Heren en Christus, heeft gemaakt. Namelijk deze Yeshua die u gekruisigd heeft. Deze Jezus die u gekruisigd heeft. Jezus is de Heere der Heren. Jezus is de Koning der Koningen. Jezus is de Majesteit. Jezus is het begin en het einde, de Alfa en Omega, de Goede Herder, de Rotse Deur, het Anker. Hij is het. Hij is het. En zijn Koninkrijk is hier. En het is nu hier. Mensen beschuldigen me wel eens van, ja, you're a kingdom now preacher. Amen. The kingdom of is now here. Halleluja. En mensen zal niet zeggen, zie je hier of zie je daar. Want het Koninkrijk van God is binnenin u. Hallo, ik heb het Koninkrijk van God. Die is niet alleen hier, hij is ook binnenin mij. Halleluja. Halleluja. Het is gewoon powerful, man. Zijn Koninkrijk is hier en het is nu hier. En met Christus kwam het Koninkrijk van God op aarde. Hij bracht het Koninkrijk van God hier op aarde. En Jezus predikte dat koninkrijk. Hij predikte het vanaf de allereerste dag van zijn bediening in Markus 1 vers 14... tot aan zijn laatste dag hier fysiek op aarde, wat we kunnen lezen in Handelingen 1 vers 3... waarbij hij met hen sprak over de dingen die het koninkrijk van God betroffen. Weet je, hij had een levend aan hem vertoond 40 dagen lang... waarbij hij met hen sprak over de dingen die het koninkrijk van God betroffen. Letterlijk, zo staat het in Handelingen. Weet je, Matthäus 10 vers 7 zegt Jezus dan vervolgens... Hè, want hij heeft het continu... Jezus die sprak over de dingen van het Koninkrijk van God. In Matthäus spreekt hij maar liefst 46 keer over de dingen van het Koninkrijk van God. 46 keer, alleen al in Matthäus spreekt over het Koninkrijk van God. Vanaf zijn eerste dag tot zijn laatste dag van zijn bediening. En dan geeft hij zijn discipelen precies dezelfde opdracht. Dit is belangrijk voor ons. Want jij en ik zijn de discipelen van Koning Jezus. Matthäus 10 vers 7. En als u op weg gaat, predik dan, het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Genees zieken, reinig malaatsen, wek doden op, drijf demonen uit. Nou, ik weet dat er heel veel denominaties zijn die zeggen van ja, nee, maar dat was toen in de tijd van de apostelen. Alleen die 12 mensen waren geroepen en deed het alleen met die 12 mensen. Maar dat is nu niet meer van toepassing. God geneest nu niet en God zegt dat niet tegen ons. Dat was tegen die 12 apostelen en weet ik wat allemaal. Maar oké, weet je, de Bijbel leert mij toch echt iets heel wat anders. Want in Lucas 10 kunnen we lezen dat hij er nog 70 op uitstuurt. Dus niet alleen maar die 12, hij wijst er nog 70 aan. En dan zegt hij in Lucas 10 vers 8... en welke stad u ook maar binnengaat en men ontvangt u... eet wat u voorgezet wordt, genees de zieken die daar zijn... en zeg tegen hen, het Koninkrijk van God is dichtbij u gekomen. En uiteindelijk zendt hij ons allemaal om dit evangelie te prediken. Jij en ik zijn geroepen om het evangelie van het Koninkrijk van God te prediken. En het evangelie van het Koninkrijk van God is een evangelie van genade, is een evangelie van onvoorwaardelijke liefde, is een evangelie van vergeving, van aanname tot zoonschap, is een evangelie van erfgename. Het is een evangelie van onvoorwaardelijke liefde, van wonderen en tekenen, van bevrijding en verlossing. Het is het evangelie van het Koninkrijk van God, halleluja. En wij zijn geroepen om van dat Koninkrijk te getuigen, om dat Koninkrijk te prediken. Het is de grote opdracht voor alle gelovigen. In Matthäus 28 vers 19 zegt, ga dan heen, onderwijs alle volken. Onderwijs alle volken en doop het in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En dan nemen dat ze alles in en dat ze alles moeten gaan doen wat ik u geboden heb, zeg maar. In acht nemen wat ik u geboden heb. Weet je, onderwijs hen wat? Ga heen en onderwijs alle volken, onderwijs hen wat? Onderwijs hen de dingen van het Koninkrijk. De dingen die hij ons geboden heeft in acht te nemen. De dingen die hij ons geleerd heeft. Hij sprak continu over het Koninkrijk van God. Hij zegt, en dit evangelie van het Koninkrijk moet gepredikt worden in heel de wereld tot een getuigenis voor alle volken. Het evangelie van het Koninkrijk moet gepredikt worden. Het moet gepredikt worden. Weet je, wat? Kijk, Jezus, hij zegt in Matthäus 4 vers 17, het predikt hij zelf. Hij zegt, bekeren, want het Koninkrijk der Hemelen is nabij gekomen. En in Matthäus 10 vers 7 geeft hij de discipelen de opdracht om hetzelfde te doen. Als u op weg gaat, predik dan het Koninkrijk der Hemelen is nabij gekomen. En dan zegt hij tenslotte, en dit evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde komen. Dus Jezus zelf predikt in het Koninkrijk van God over het Nieuwe Testament. En daarna zie je dat het Koninkrijk gepredikt wordt door zijn discipelen. En wij zijn zijn discipelen en hij geeft ons de opdracht om dit koninkrijk te prediken. Hij geeft ons de opdracht om dit koninkrijk te prediken. Jou en mij. En dit is belangrijk. Het is het koninkrijk, is het koninkrijk van God prediken zoals het geleerd wordt in het Nieuwe Testament. Is het ware evangelie verkondigen. Is het goede nieuws van Christus verkondigen. Paulus zegt, ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus. Want het is de kracht van God tot zaligheid van ieder die gelooft. Het is de kracht van God tot genezing. De kracht van God tot bevrijding. De kracht van God tot verlossing. Het is de kracht van God, weet je, tot overvloedig leven. En een leven en een overwinning. Het is de kracht van God tot zoonschap, joh. En er is geen onderscheid. Weet je, dus hij schaamt zich niet. Dit evangelie van het koninkrijk van God, lieve mensen. Dit is het koninkrijk wat wij moeten prediken. Het is zo belangrijk. Waarom is het belangrijk? Dat we het koninkrijk van God prediken. En dat we niet alleen maar verlossing en behoud prediken. Van ja, nee, weet je, Jezus is gekomen om u de zonde te vergeven. En als Gods gratie daar is, dan wordt u wellicht behouden. En heeft u een ticket naar de hemel en dan that's it. Nee, helemaal niet. Hoe kom je daar nou bij? Als we alleen maar gered zouden worden, had hij ons net zo goed gelijk af kunnen maken op het moment dat we Jezus aannamen. Want wat had het dan verder voor nut als we dan verder niks hoeven te doen? Als we verder niet erop uit hoeven te gaan en getuigen te zijn, zodat zoveel mogelijk mensen met ons meegaan naar het koninkrijk van God. Halleluja. Het gaat niet alleen maar om jou. Weet je, Jezus, toen Jezus kwam, kwam zoveel meer dan alleen maar verlossing en behoud. Met Jezus kwam het koninkrijk van God op aarde, lieve mensen. Het koninkrijk van God op aarde. Ik weet niet. Soms zoek ik gewoon naar de woorden zonder te fanatiek te worden, om het maar zo te zeggen. Maar weet je, Jezus is zo powerful als hij de koning is van dat koninkrijk wat hij met zich meebrengt. Anders zou hij misschien gewoon een profeet zijn of weet ik veel wat. Dat verder niet echt belangrijk is of zo. Maar Jezus zei, weet je, van bid dan zo, Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Dat is wat Jezus predikte. Waarom? Omdat als dat koninkrijk manifest wordt hier op aarde. Dat koninkrijk wat Jezus predikte. Dat koninkrijk vanuit waar wij nu kunnen leven en waarin wij nu kunnen leven. Want wij kunnen nu het koninkrijk, weet je, oh man, come on. Weet je, ik probeer echt mezelf te containen op een of andere manier. Jezus zegt, weet je, als u niet opnieuw geboren wordt, kunt u het koninkrijk van God niet zien. En als u niet geboren wordt uit water en het geest, kunt u het koninkrijk van God niet binnengaan. Want wat vlees is vlees en wat geest is geest. Als jij niet opnieuw geboren wordt, kun je het koninkrijk van God niet zien en je kunt het koninkrijk van God niet binnengaan. Maar waarom is het belangrijk dat we het koninkrijk van God kunnen zien en dat we het koninkrijk van God kunnen binnengaan? Omdat dat de enige weg is om bij de Vader te komen. Door Christus kunnen wij het koninkrijk van God zien en binnengaan. Hij is de weg, de waarheid, het leven. Nemen hem de weg, dan vinden we de waarheid en door hem vinden we het leven. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Weet je, dit eeuwige leven is in de Zoon. Weet je, en het koninkrijk is in de Zoon. De Zoon kwam het koninkrijk brengen en omdat hij het koninkrijk kwam brengen en zijn geest nu binnenin ons is, is nu het koninkrijk van God ook binnenin ons. En wij kunnen dat koninkrijk nu uitwandelen. En het is belangrijk dat het koninkrijk van de hemel ook hier op aarde is. Zodat we dat koninkrijk kunnen uitwandelen. Dat we het koninkrijk kunnen prediken. En het koninkrijk gaat gepaard met allemaal dingen die overstijgen verlossing en behoud. Wat prachtig is, want Jezus kwam ons om te verlossen. Halleluja, als ik niet verlost zou zijn door koning Jezus, dan had ik nu nog steeds gebonden geweest en verloren geweest. Maar hij heeft mij verlost. Maar dat was een eenmalig iets. Hij kwam, boem. En hij zette de gevangenen, hij nam de gevangenis gevangen en zette de gevangenen vrij. Weet je, boem, hij zette hen die gebonden waren vrij. Hij kwam en hij riep uit, het is volbracht. Iedereen die besluit om in hem te geloven, boem, verlossing. Gelijk, het is al lang hier, het is al lang beschikbaar, het is voor ieder mens. Het enige wat je hoeft te doen is het te pakken. Het enige wat je hoeft te doen is jezelf te verootmoedigen en gewoon te zeggen, jezelf te bekeren en op je knieën te gaan en zeggen van ja, weet je, ik kan het zelf niet, ik neem wat God voor mij heeft gedaan. Ik neem Jezus aan als mijn Heer en Verlosser. Als hij het voor mij heeft gedaan, halleluja, ik ontvang het in de naam van Jezus, boem, verlossing. Zie je, en dan ben je verlost. Wie de Zoon vrijmaakt, zal waarlijk vrij zijn. Als je de Zoon u dan heeft vrijgemaakt, zult u waarlijk vrij zijn, staat er. Weet je, en jij bent gewoon waarlijk vrij. Op het moment dat je in Jezus bent, ben jij verlost. Maar er kwam veel meer mee dan alleen maar verlossing. Weet je, jij bent gered. Je bent gerechtvaardigd, heilig, puur en smetteloos. En je kunt voor altijd en eeuwig in de aanwezigheid van de Vader zijn. Je bent gewoon gegarandeerd voor een eeuwig leven met de hemelse Vader. Dat is gewoon een feit. Maar dat is boom, één keer op je rekening bijgeschreven en that's it. Maar er is zoveel meer dan alleen maar dat. Met God, met Christus kwam het koninkrijk van God op aarde. En het koninkrijk van God betekent een koninkrijk van kracht. Het betekent een koninkrijk van genezing. Het betekent een koninkrijk van bevrijding. Het betekent een koninkrijk van vrede. Het betekent een koninkrijk van vreugde. Het betekent een koninkrijk van voorspoed. Het betekent een koninkrijk van leven. Het betekent een koninkrijk van voorziening. Het betekent een koninkrijk van herstel. Het betekent een koninkrijk van genade. Een koninkrijk van onvoorwaardelijke liefde. Halleluja. Dat is wat het betekent. Dat is wat het betekent toen Jezus kwam en het koninkrijk van God is dichtbij gekomen. Het koninkrijk der hemel is nabij gekomen. Dat is wat hij predikte, dat is wat hij kwam brengen. En toen dat nieuwe koninkrijk kwam, veranderde dat de hele wereld. Het was de vervulling van waar ze allemaal uitgekeken hadden. Er was gewoon een nieuw tijdperk aangebroken, lieve mensen. Weet je, Johannes de Doper, die zag Jezus lopen en hij zei, zie het lam van God. Wat spreekt van de Messias, wat in de oude geschriften was voorzegd. En Andreas, de broer van Simon Petrus, die was een van de twee die er van Johannes gehoord hadden en Jezus gevolgd waren. En die kwam zijn broer tegen en die zei, we hebben de Messias gevonden. Wat vertaald wordt als de Christus, de gezalfde. Weet je, dan vervolgens dan krijgt Filippus een ontmoeting en die doet precies hetzelfde. Weet je, die gaat gelijk naar Nathanael naar zijn maatje, zegt, we hebben hem gevonden. En Nathanael die zegt, Rabbi, u bent de zoon van God, de koning van Israël. U bent de Christus. De Christus, de gezalfde. Het betekent de koning van een koninkrijk. En aan dat koninkrijk van Yeshua de Christus zal nooit geen einde meer komen tot een eeuwigheid. Halleluja. Er komt zoveel meer dan alleen maar, verlossing en behoud, lieve mensen. Het koninkrijk van God is gekomen. Het is powerful, man. Toen koning Yeshua kwam, kwam niet alleen maar verlossing en behoud. Toen koning Yeshua kwam, kwam met hem een koninkrijk van God op aarde. Een koninkrijk van kracht en macht en wonderen en tekenen. En wanneer wij dus het koninkrijk prediken, daarom is het zo belangrijk dat we het koninkrijk prediken. Want wanneer wij het koninkrijk van God prediken, het koninkrijk van God brengen hier op aarde, dat het zijn wil gedaan wordt in de hemel zoals op aarde, hè, dat uw koninkrijk komen hier op aarde, lieve mensen, dan zal dat gepaard gaan met wonderen en tekenen. Want het koninkrijk van God bestaat uit wonderen en tekenen. Het koninkrijk van God bestaat niet alleen in woorden, maar ook in Heilige Geest en kracht. In tekenen en wonderen. In tekenen en wonderen. Paulus, weet je, het is zo powerful, man. Paulus die zegt van dat evangelie dat hij predikt, zeg maar. Weet je, dat hij niet is gekomen bij de mensen om ze met voortreffelijkheid van woorden of van wijsheid het getuigenis van God te verkondigen. Maar om de heidenen tot gehoorzaam te brengen. Hè, in woord en daad. Hij is niet gekomen om dat met voortreffelijkheid van woorden en van wijsheid te doen. Om hen tot gehoorzaamheid te brengen. Maar gekomen door de kracht van tekenen en wonderen. En door de kracht van de geest van God. Hij kwam niet in wijsheid van woorden en al die dingen. Hij kwam in de betonen van de geest van God. De kracht van God en wonderen en tekenen. Hij kwam om het koninkrijk van God te laten zien. Hij bereikte de mensen omdat hij het koninkrijk liet zien. Hij bereikte de mensen omdat hij het koninkrijk predikte en omdat hij het koninkrijk liet zien. Weet je, de Bijbel zegt in Matthäus 4 vers 23. En Jezus ging rond in heel Galilea en gaf onderwijs in hun synagogen. En hij predikte het evangelie van het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal. In Matthäus 9 vers 35 staat dat Jezus rondtrok in al de steden en de dorpen en hij onderwijs gaf in hun synagogen en hij predikte het evangelie van het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk. Weet je, dus Jezus deed niet anders dan het koninkrijk prediken. En wij zijn zoals hij is in deze wereld. En wij zijn ook geroepen om het koninkrijk te prediken. En dat prediken we door te wandelen in die waarheid. Dat prediken we door te verkondigen wat Jezus voor ons gedaan heeft, wie hij is, het evangelie te verkondigen, het goede nieuws te verkondigen van het evangelie van het koninkrijk van God, het goede nieuws dat er verlossing is, dat er vrede is tussen de mensen, weet je, dat God alles voor ons in stand heeft gebracht in Christus, en dat we het alleen maar hoeven te geloven, en dat we dan in genade gewoon die

Het koninkrijk van God gaat erover dat het een koninkrijk vol leven, liefde en genade is. Waar geen ziekte is en geen pijn en geen ellende en geen armoede is. Waar geen depressie is en waar geen veroordeling is. Er is geen schade, er is geen schande. Het is een koninkrijk van herstel. Het is een koninkrijk van relatie en vrede met God en eeuwig verblijf in zijn aanwezigheid. Een koninkrijk dat voorziet in al onze noden. Het is een koninkrijk waar wij erfgenamen van zijn geworden in Christus Jezus. Dat is het koninkrijk wat wij moeten prediken. Een koninkrijk van zegen en niet van vloek. Zoals heel veel religieuze mensen doen. Nee, het is een koninkrijk van zegen. Het is van vrijheid, niet van gebondenheid. Het is van vreugde, niet van verdriet. Het is van genade, niet van werken. Het is een koninkrijk waarvan wij vanaf de grondlegging van de wereld al aan toe behoren. En dat is het koninkrijk wat wij moeten prediken, lieve mensen. Wij moeten het koninkrijk prediken. Come on, man. Het is gewoon powerful. Weet je, we zijn niet alleen maar ambassadeurs van het koninkrijk, maar we dragen het koninkrijk in ons. Weet je, en wij moeten gewoon laten zien aan de mensen wie hij is, wat hij voor ons heeft gedaan, hoe goed hij is. Weet je, en dat het allemaal in genade tot stand is gebracht. Man, weet je, er is geen beter nieuws dan dat. Je gaat recht op de hel af. Je bent verloren. Je kan er niks aan doen, want je bent geboren in een gevallen wereld, in een gevallen staat, met een zonde natuur. Maar Jezus, God zond zijn zoon Jezus. Hij is de brug. Hij is de weg. Hij zond zijn zoon, zodat jij niet hoeft te sterven. Zodat jij niet verloren hoeft te gaan. Maar dat je behouden kunt worden. En dat je in je bestemming kunt wandelen waar God jou toe bestemd heeft vanaf de grondlegging van de wereld om zijn zoon te zijn. En alles wat je daarover hoeft te doen is het te geloven. Alles wat je daarvoor hoeft te doen te zeggen, weet je, ik wil niet leven voor mezelf, ik wil leven voor u. Ik wil niet mijn eigen wil doen, ik wil uw wil doen. Ik wil niet meer rondgaan als een schaap die verloren is, die de weg kwijt is. Ik wil thuiskomen. Ik wil thuiskomen. Weet je, en God staat met zijn armen wagenwijd open om hen dan te ontvangen. Dat is het simpele boodschap van het evangelie van het koninkrijk van God, lieve mensen. En die kunnen wij overal prediken. Het is niet een of andere boodschap van een of ander dood afgodsbeeldje. Wat helemaal niks kan met zijn olifantengezicht. Waar je wierook bij moet zetten omdat hij anders last krijgt van de muggen. Weet je, hij is een levende God die wij prediken. Een levende God van wonderen en tekenen. Een levende God die dezelfde is. Weet je, gisteren, heden en tot in alle eeuwigheid. Dus ik zou zeggen, predik het evangelie van het koninkrijk van God. Wandel in wonderen en tekenen. Wandel in geest en kracht. En maak de hele wereld bekend dat er maar één ware God is. De Adonai, de grote Ik Ben, onze God. En hij zal het dan vanzelf bevestigen met wonderen en tekenen. Ga erop uit. Schaam je niet. Wees niet bang. Hij is voor jou. En als hij voor jou is, wie kan dan tegen jou zijn? Hij die in jou is, is groter dan hij die in de wereld is. Als God voor me is. Pff. En hij is voor jou. De almachtige God is voor jou. En hij heeft jou geholpen om een getuige te zijn van hem. Om een licht te zijn in deze wereld en het zout te zijn van deze aarde. Maar om ook vol autoriteit te gaan wandelen. Autoriteit in Christus. Dat je weet wie je bent. En dat je weet waar je een ambassadeur van bent. Dat je weet welk koninkrijk jij vertegenwoordigt. Dat je weet namens wie jij hier op deze aarde opereert. Hè? Of je opereert vanuit je vlees. Vanuit je zintuigelijke mens. Of je opereert vanuit wie je bent in Christus. Vanuit je nieuwe mens. En die nieuwe mens is een ambassadeur van het koninkrijk van God. En die komt hier om de levende God te vertegenwoordigen. Die komt hier om Jezus Christus te vertegenwoordigen. Jij bent een ambassadeur. En jij bent geroepen om het koninkrijk van God te prediken. Laatst stond ik met iemand te praten. Een dame die mij hielp. Ik was met Brenda samen. En ze gaf aan dat ze enorm veel last van haar nek en van haar hoofd had. En dat ze de dokter had geprobeerd te bereiken. Omdat ze 2 weken op de wachtlijst kwam te staan. En dat ging allemaal niet goed. En ze verontschuldigde zich continu. Van ja, ik heb hoofdpijn. Oh, sorry, maar ik heb heel veel hoofdpijn. Dus ik heb echt heel veel stress. Ik heb heel veel hoofdpijn. Ik heb heel veel pijn. Ik zeg, ik kom hier in de naam van Jezus Christus van Nazareth om tegen jou te zeggen dat God jou wil genezen. Als je me toelaat, dan wil ik graag voor je bidden. En hij zal de pijn bij je wegnemen. Ik weet wie ik vertegenwoordig en ik weet wie ik namens wie ik kom. Ik kom niet in mijn naam, ik kom in de naam van Koning Jezus. En ze zei van, echt waar? Ik zeg, echt waar. Ik zeg, sta je het me toe? Ze zegt, ja, ik sta het u toe. En ik legde mijn hand op haar nek en op haar voorhoofd. Ik sprak het aan in de naam van Jezus Christus van Nazareth. En de vrouw begon abnormaal te manifesteren. Ze pakte me vast met beide handen, omdat ze niet meer op haar benen kon blijven staan. Want de kracht van God kwam over haar heen. De zalving van de Heilige Geest kwam over haar heen. En die demonische macht die haar gebonden hield en haar gewoon pijnigde,
Die werd gewoon uit haar gerukt door de kracht van de Heilige Geest. Door de autoriteit die verleend wordt aan de naam.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
3: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
4: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
6: Hello, this is Andrew Womack and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it. But I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

Dit is Faith Today, het geloofsopbouwende ochtendprogramma van Frontrunners op God Radio. Luister nu naar een nieuwe boodschap om je geloof te bouwen, je gedachten te vernieuwen en je dag te beginnen met Gods woord. Frontrunners Faith Today. Begin je dag.

0: Dit is Faith Today, het geloofsopbouwende ochtendprogramma van Frontrunners op God Radio. Luister nu naar een nieuwe boodschap om je geloof te bouwen, je gedachten te vernieuwen en je dag te beginnen met Gods woord. Begin je dag met God.
1: Oké, nou het thema wat we behandelen, we zijn bezig met mijn boek Supermens. En vandaag ga ik het eerste deel behandelen van onze autoriteit in Christus. En waar ik vandaag ten eerste naar wil kijken is, hoe is Jezus eigenlijk aan de autoriteit gekomen? En hoe heeft Jezus de duivel voor ons verslagen? Dat is het eerste deel van de autoriteit in Christus. En in het eerste deel van het boek, mijn boek heb ik opgedeeld in 3 delen. Aan de hand van het gebed wat Paulus bidt in Efeze hoofdstuk 1. Daar bidt hij dat de gelovigen een geest, de geest van wijsheid en openbaring krijgen. En dat ze inzicht krijgen. En dan bidt hij dat de gelovigen inzicht krijgen in 3 dingen. Dat is de hoop van zijn roeping, de hoop waar Jezus ons voor geroepen heeft. Vervolgens bidt hij dat ze inzicht krijgen in de erfenis die ze ontvangen hebben in Christus. Dat spreekt over de identiteit onder andere in Christus. Maar hij zegt ook, en dat misschien heb ik hem hier wel staan. Ja, Paulus bidt dat de gelovigen openbaringen inzicht krijgen. En dan zegt hij, wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven. Aan ons die geloven. Dus Paulus bidt niet alleen dat jij inzicht krijgt in hoe groot de kracht is van Christus. Iedere christen zegt daar amen op, weet je. Amen, Jezus overwinnaar, Jezus heeft overwonnen. Zijn kracht is gigantisch. Daar zegt iedereen amen op. Maar Paulus zegt, nu is er een stap 2. Je gaat zien hoe groot de kracht is die hij gegeven heeft aan ons die geloven. En identiteit in Christus, daar is behoorlijk veel onderwijs over in Nederland. Je bent geliefd, je bent een kind van God, je bent gerechtvaardigd, je bent geheiligd. Is ontzettend belangrijk, is ook het fundament. Maar vervolgens is er een stap 2 en dat is je autoriteit in Christus. Dat is namelijk in Christus, die wedergeboren nieuwe schepping, die heeft niet alleen de identiteit van Christus gekregen, die is niet alleen vergeven, gerechtvaardigd, geheiligd, smetteloos, die heeft ook de autoriteit van Christus gekregen. En daar bidt Paulus voor dat mensen dat gaan zien. En daar gaan we het over hebben. Ook onder andere deze les. En we gaan eerst eens kijken, hoe heeft Jezus die autoriteit teruggepakt? Nou, ik denk wat eigenlijk al belangrijk is om te zien is, als we even teruggaan naar Genesis hoofdstuk 1. God heeft de mens gemaakt om te regeren. Ik weet dat heel veel mensen hebben daar negatieve associaties mee, maar dat is gewoon wat het is. Toen God de mens maakte, Genesis 1, vanaf vers 26, daar staat dit. Daar, als God de mens maakt, staat er, en God zegende de mens en zei tegen hen, wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde, onderwerp haar en regeer en heers over de vissen, over de vogels in de lucht, over al de dieren die over de aarde kruipen. En daar zegt God, regeer, regeer. En ook in Genesis 1 vers 26 zegt God, laten wij mensen maken naar ons beeld en ons gelijkenis. En laten zij heersen, laten zij regeren over de vissen, over de vogels, over de zee. En over alles, over heel de aarde. Dus God heeft de mens gemaakt om te regeren. God vanaf het begin heeft de mens heerschappij gegeven. Nou, vervolgens wat we zien gebeuren is dat Adam geeft de heerschappij, geeft de autoriteit in de handen van de duivel, omdat hij de duivel gehoorzaamt. Dat is een ander onderwerp, gaan we nog wat dieper op in. Maar de Bijbel zegt in Romeinen 5 vers 17 dat nu we in Christus weer de gave van gerechtigheid hebben ontvangen, nu we weer recht staan met God, horen wij te gaan regeren weer in dit leven, zegt de Bijbel. Dus we mogen weer leren wat het is om in autoriteit te staan. Nou, we hebben het dan niet over een dictator zijn of wat dan ook. Het gaat erom dat jij weer heerschappij hebt over jouw leven en niet langer de duivel en wat hij probeert. Nou, wat ik heel belangrijk vind, al even om in het begin te zeggen, als het gaat om onze autoriteit in Christus, nu we toch nadenken over Genesis 1 tot en met Genesis 3, een goede vraag, want wat veel mensen altijd zeggen, we gaan zo meteen zien, Jezus is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Dat is misschien wel de volgende tekst. Jezus is gegeven, gaan we straks wel zien, alle macht in hemel en op aarde, zegt Jezus zelf. Dan zeggen heel veel mensen, ja, maar als Jezus alle macht heeft op hemel en op aarde, weet je, hoe kan het dan dat de duivel nog zoveel ellende aanricht? Nou, je zou kunnen, als je even vergelijkt met Genesis, had de duivel het recht in Genesis, of de macht in Genesis, om al die ellende aan te doen door middel van de zondeval en de mensen te vragen om te gehoorzamen. Nee, hij had het recht niet, hij had de macht niet, maar hij misleidde de mensen. Hij werkte met misleiding, met leugen en bedrog en op die manier pakte die macht. En hij is niet veranderd, hij is niet veranderd. Nog steeds probeert de duivel mensen te misleiden, te bedriegen, te liegen en op die manier ruimte en autoriteit te krijgen in ons leven. En daarom is het zo belangrijk, de Bijbel zegt in Efeze, ontmasker de werken van de duisternis. Ik geloof dat het belangrijk is dat er onderwijs gegeven wordt over wie de duivel is, hoe die werkt en hoe onze autoriteit in Christus werkt. Maar ik kom erachter dat veel mensen, die zijn bang om te hebben, ook in de kerk, over de duivel en demonen. Zeggen, oh nee, daar moet je het niet over hebben. Maar het ding is, we moeten het er wel over hebben. Want hoe meer je de duivel bestudeert in het Nieuwe Testament, hoe meer je ziet dat hij verslagen is en dat wij de autoriteit hebben gekregen. Dat is wat het is. Hoe meer je hem bestudeert in het Nieuwe Testament, wat de Bijbel erover zegt, hoe meer je ziet dat het een verslagen vijand is waar wij de autoriteit over hebben gekregen. Nou, de duivel probeert nog autoriteit te pakken. Hij probeert mensen te misleiden en te bedriegen. Daarom noemt de Bijbel op Openbaring 12 vers 9. Daar staat dat de Bijbel de duivel, de oude slang die de duivel en Satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. Hij is een misleider. Hij is een misleider. Dat is de manier waarop hij het doet. Daarom zegt 1 Petrus 5 vers 8, Nieuwe Testament, wees waakzaam, let op. Wees op uw hoede, want uw vijand, onze vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw op zoek naar een prooi. Op zoek naar een prooi. De duivel gaat rond als een brullende leeuw. Nou, wat je moet beseffen, een brullende leeuw, je zou kunnen zeggen, hij gaat rond met een grote mond. Dat zou je beter kunnen zeggen. Hij gaat rond met een grote mond. Waarom brult een leeuw? Om te intimideren. Hij wil mensen intimideren, angst aanjagen en hij is op zoek naar een prooi. Een andere vertaling, ik denk de NBG, zegt hij is op zoek naar wie hij kan verslinden. Naar wie hij mag verslinden. Nou, hij kan niet iedereen verslinden, maar hij zoekt naar een prooi. Net zoals een roofdier een prooi zoekt. Wat voor prooi kiest een roofdier? Altijd een prooi die zwakker is dan hijzelf. Het zoekt naar zieke dieren, zwakke dieren, dieren die van de kudde zijn of wat dan ook. Het zoekt altijd een prooi die zwakker is, net zoals een leeuw dat doet. Maar wij mogen leren dat hij die in ons is, groter is, sterker is, meer is dan hij die in de wereld is. Wij zijn geen prooi voor de duivel als we ons niet laten misleiden en als we zorgen dat we sterk staan in Christus. Dat is zo ontzettend belangrijk. En je zou daarom de duivel ook kunnen vergelijken met een inbreker. En een inbreker heeft niet het recht om in je huis in te breken. Dat is niet iets wat hij mag doen, maar hij zal het wel proberen. En als een inbreker in je huis binnenkomt en die probeert iets mee te nemen, wat je dan doet, dan neem je autoriteit, dan stuur je hem eruit, dan help je hem eruit. Nou, zo wordt de duivel ook een dief genoemd. Dus wij moeten beseffen, Jezus zegt, de dief, Johannes 10 vers 10, komt niet anders dan om te roven, te stelen en te vernietigen. Maar ik ben gekomen om leven te geven en dat in overvloed. Als Jezus in je leven komt, wat wil hij je geven? Leven en dat in overvloed. Leven en dat in de hele volheid. Dat woord leven wat Jezus daar gebruikt is Gods soort leven. Vol van vrede, geluk, voorspoed, gezondheid. Alle aspecten, attributen die bij Gods soort leven horen. Ik ben gekomen opdat je leven hebt en dat in de hele volheid. Maar Jezus waarschuwt ook en hij zegt de duivel, de dief die komt om te roven, te stelen en te vernietigen. Hij is een dief. Wanneer we hem betrappen, wanneer hij iets probeert, is het tijd om hem je huis uit te schoppen. Daarom zegt de Bijbel, onderwerp u aan God, bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten. Hij zal van u wegvluchten. Dit is zo'n belangrijke tekst. Dit is gewoon een statement. Dit is een belofte. Wanneer jij je onderwerpt aan God, Weerstand biedt aan de duivel, niet voor hem wegloopt zoals een bange prooi doet voor een leeuw, maar terug begint te vechten. Wij moeten allemaal leren dat wanneer de duivel ons aanvalt, dat je niet als een prooi zielig in je hoekje gaat zitten en oh nee, de duivel. Je begint terug te vechten. De Bijbel zegt, vecht het goede gevecht van geloof. Pik niet wat hij probeert. Hij is een dief. Hij probeert te stelen, te roven en te vernietigen. Maar hij die in jou is, is sterker dan hij die in de wereld is. Je pikt het niet. Je begint je te verzetten. Je accepteert het niet. En dan zegt de Bijbel, en hij zal van u wegvluchten. Er staat niet, misschien zal hij wegvluchten. Er staat niet, als je geluk hebt, zal hij wegvluchten. Altijd is de duivel de verliezende partij. Dat is het plan van God voor in ieder van ons leven. Alleen wij moeten leren om niet zachtmoedig om te gaan met de duivel. Soms heb ik mensen ontmoet ook die strijd hadden in hun leven. Of de duivel was aan het roven, stelen en vernietigen hun gezondheid, hun financiën, de vrede in hun gezin. En dan kwamen ze vragen om gebed. Nou, ten eerste is het niet altijd juist om te bidden. Jij hebt autoriteit over de duivel. Je moet niet altijd naar een prediker toe rennen. Je moet zelf in die autoriteit gaan staan. En soms zeg ik tegen de mensen, ja, bid zelf eens. Doe er zelf eens iets aan. En dan beginnen ze vaak, lieve Heer Jezus, we willen de duivel vragen om weg te gaan. Nee, je gaat niet zachtmoedig om met de duivel. Dat doe je ook niet bij een inbreker. Lieve inbreker, we willen je vragen om weg te gaan. Nee, op het moment dat je hem betrapt, flikker je hem je huis uit, om het zo maar te zeggen. Wat je nodig hebt, is een stoutmoedigheid in je geest, in de wetenschap dat hij weg gaat vluchten op het moment dat jij opstaat in autoriteit. Soms hoor ik christenen zeggen, ja nee, de duivel houdt mij wakker, de duivel bezorgt me slapeloze nachten. Nee, het hoort andersom te zijn. Jij hoort hem slapeloze nachten te bezorgen. Hij is bang voor jou, maar pas als je weet wat je autoriteit is. Daarom is het zo belangrijk dat we leren wat de autoriteit is. En ik wil vandaag ten eerste eens kijken, alle macht is gegeven aan Jezus. En hoe is dat gebeurd? Ik zet in mijn boek, om de autoriteit te begrijpen die jij gekregen hebt, moet je eerst de autoriteit die Christus gekregen heeft begrijpen. Waarom? Je hebt de autoriteit van Christus gekregen. Dus je moet eerst de autoriteit begrijpen die Christus gekregen heeft, voordat je kan begrijpen de autoriteit die wij gekregen hebben. Daarom gaan we daar vandaag naar kijken. Nou, als het gaat om welke autoriteit heeft Jezus gekregen, Matteüs 28 vanaf vers 18. En Jezus kwam naar hen toe, zijn discipelen, sprak met hen en zei, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Nou, dit is een statement van Jezus nadat hij opstond uit de dood. Hij zei, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ik heb alle macht en autoriteit terug. Dan zeggen mensen, ja, maar hoe kan het dan dat de duivel zoveel ellende aanricht? De rekensom is simpel. Als Jezus alle macht heeft in hemel en op aarde, dan heeft de duivel nul macht in hemel en op aarde. Maar, Jezus kiest ervoor om het via zijn volgelingen te uiten op aarde. Daarom zegt Paulus in Efeze hoofdstuk 1, nadat hij gebeden heeft dat we openbaring krijgen over de alles overtreffende kracht die aan ons gegeven is, dan zegt Paulus, zegt hij ook, maar wij zijn zijn lichaam en wij zijn de vervulling van hem op aarde. Wij zijn degene die hem op aarde moeten brengen. Jezus is het hoofd, maar wij zijn het lichaam. Wij moeten gaan handelen. Na deze zin, waar Jezus zegt, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde, als je verder zou lezen, zegt hij tegen zijn discipelen, ga daarom en maak discipelen van alle volken. In andere woorden, ik ga jullie gebruiken om die macht te laten zien. Nou, had de duivel enige macht in Genesis hoofdstuk 3 in de hof? Nee. Hij werkte door misleiding en door bedrog en door leugens. En dat is vandaag de dag wat hij nog steeds doet, waardoor hij nog steeds ruimte krijgt. Nou,

knechten van mensen en gezagsdragers over de duivel. We zijn geworden zonen van God, dienstknechten van mensen en gezagsdragers van de duivel. Dus ik geloof, weet je, we kunnen hier nog zoveel meer van leren. Iets anders wat John G. Lake zei was, hij zei, er is een kracht beschikbaar voor iedere christen, ik heb dit ook in mijn boek staan, waar de mensheid nog maar een glimp van gezien heeft. Het is de kracht van Jezus Christus zelf die in de christen woont door zijn geest. Hij zegt, Christus zelf woont in ons met zijn geest. En de mensheid heeft daar nog maar een glimp van gezien. Dat is de kracht die beschikbaar is in Christus. Nou, wat gebeurde er toen Jezus opstond uit de dood? En dit is zo'n belangrijk stuk om onze autoriteit in Christus te begrijpen en ook te begrijpen waarom we autoriteit hebben. 1 Petrus 3 vanaf vers 18. Ook Christus heeft, terwijl hij zelf rechtvaardig was, geleden voor de zonden van onrechtvaardigen, voor eens en altijd om u zo bij God te brengen. Naar het lichaam werd hij gedood, maar naar de geest tot leven gewekt. Hij is naar de geesten gegaan die gevangen zaten om dit alles te verkondigen. Aan hen die ten tijde van Noach weigerden te gehoorzamen, toen God geduldig wachtte en de ark gebouwd werd. In de ark werden slechts enkele mensen, 8 in totaal, van de watervloed gered. Dat water is een voorafbeelding van het water van de doop, waardoor u nu gered wordt. De doop was niet het vuil van uw lichaam, het is een vraag aan God om een zuiver geweten. Hierom kunt u vragen, dankzij de opstanding van Jezus Christus, die in de hemel binnen is gegaan en nu aan de rechterhand van God zit, terwijl de engelen, de machten en de krachten aan hem onderworpen zijn. Dat is het stuk uit 1 Petrus 3, vers 18. Hier wil ik het over hebben, want hier zit een grote sleutel in naar onze autoriteit. Het spreekt ook over de doop, waardoor u nu gered wordt. In mijn boekje, De Kracht van de Waterdoop, die gratis te bestellen is in onze webshop, leg ik dat ook uit. Maar waar spreekt Petrus hierover? Tuurlijk, Petrus spreekt over het feit dat Jezus heeft geleden voor ons, dat hij opgestaan is uit de dood. Maar Petrus zegt, laten we eens een keer vers 3 lezen. Hij zegt, wat is dan gebeurd? Jezus is naar de geesten gegaan die gevangen zaten om dit alles te verkondigen. Om dit alles te verkondigen. Nou, waar spreekt Petrus over hier? Petrus verwijst die naar een verhaal in Genesis hoofdstuk 6. In Genesis hoofdstuk 6 zit een verhaal wat heel veel mensen niet begrijpen. In mijn onderwijs op YouTube over demonie en bevrijding ga ik daar veel dieper op in. Maar wat gebeurde daar? In Genesis hoofdstuk 6 lezen we dat de zonen van God, wat een andere term is voor de engelen van God, dat lezen we ook in Job, daar worden engelen ook de zonen van God genoemd, komen naar beneden uit de hemel en ze hebben seks met de vrouwen van de mensen. En daaruit staat een onrein ras. En wat geweld verspreidt over de aarde. God staat het niet toe. God ziet het als onreinheid. God ziet het als rebellie. Waarom? Wat de duivel heeft gedaan op dat moment. In Genesis hoofdstuk 3. Daar profeteerde God profeteerde daar tegen de duivel. Op het moment dat de zondeval was. Daar zei God tegen de duivel dat het nageslacht van de vrouw ervoor zou zorgen dat de kop van de slang vermorzeld zou worden. Wat probeert de duivel in Genesis hoofdstuk 6? Hij laat de engelen seks hebben met de vrouwen van de mensen en hij laat daardoor een onrein ras ontstaan, waardoor de Messias niet geboren kan worden. Want de duivel wist, het nageslacht van de vrouw zal mijn kop vermorzelen. Dus hij probeerde een onrein nageslacht te veroorzaken. God reageert daarop door de engelen die dat doen gevangen te zetten in de duisternis. Nou, ik weet dat dit voor ons aparte materie is waar de meesten van ons niet meer bekend mee zijn, maar Judas en Petrus schrijven hierover alsof het de normaalste zaak ter wereld is. Ik ga je zo meteen uitleggen waarom dit belangrijk is als het gaat om onze identiteit in Christus. Judas en Petrus schrijven namelijk dit. En de engelen die hun oorspronkelijke staat niet hebben bewaard, maar hun eigen woonplaats verlaten hebben, heeft hij voor het oordeel van de grote dag met eeuwige boeien in de duisternis in verzekerde bewaring gesteld. 2 Petrus 2 vers 4, want als God de engelen die gezondigd hebben niet gespaard heeft, maar hen in de hel geworpen heeft en overgegeven heeft gegeven aan de ketenen van de duisternis om tot het oordeel bewaard

0: worden. Nou, we gaan in dit boek gaan we niet heel erg uitgebreid in op deze verhalen. In mijn onderwijs op YouTube over demonie en bevrijding doe ik dat wel. Maar dit is in ieder geval wat de Bijbel ons leert. God reageerde daarop op die engelen die dat deden door hen gevangen te zetten in de duisternis. Maar wat deed Jezus? Even terug naar 1 Petrus 3, vers 18. Toen Jezus opstond, of toen Jezus stierf, zegt de Bijbel, hij is naar de geesten gegaan die gevangen zaten om dit alles te verkondigen. Nou, dat woord verkondigen betekent ook proclameren. Toen Jezus stierf, ging hij toe naar deze geesten die gevangen zaten, die hadden proberen om te voorkomen dat de Messias geboren zou worden. En dat de profetie van God vervuld zou worden, dat de kop van de slang vermorzeld zou worden. Maar Jezus, die op het moment dat hij sterft, gaat Jezus naar die geesten toe in de geestelijke wereld om te verkondigen, om te proclameren zijn overwinning. Hij laat zien, het is wel gelukt. Het nageslacht van de vrouw heeft de kop van de slang vermorzeld. En vervolgens spreekt hij ook over de waterdoop. Dat zoals Noach werd bevrijd door het water van die kwade wereld, worden wij door de doop gered en getrokken uit de macht van de duisternis. Maar daar ga ik dieper op in mijn boek over de waterdoop. En als laatste zegt Petrus dus, even in dit stuk, die de hemel binnen is gegaan en nu aan Gods rechterhand zit, terwijl de engelen, de machten en de krachten aan hem onderworpen zijn. Wat heeft God gedaan? Jezus is de hemel binnen gegaan, zit aan de rechterhand van God en engelen, machten en krachten zijn aan hem onderworpen. Jezus heeft God gezet aan zijn rechterhand. Dat spreekt van een positie van autoriteit, van eer en van respect. En Paulus zegt, die pak ik even uit Efeze hoofdstuk 1. Paulus zegt in Efeze 1, daar bidt hij dus dat de gelovigen inzicht krijgen in het verlossingswerk van Jezus. Hoe groot de kracht is aan hen die geloven. En dan zegt Paulus, die bidt dan namelijk dat de gelovigen hier ook inzicht in krijgen. Efeze hoofdstuk 1, daar bidt hij dit. En dat u openbaring krijgt wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht, die hij gewerkt heeft in Christus toen hij hem uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. En hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. En daar komt weer deel 2. En heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente. Dat zijn wij, die zijn lichaam is in de vervulling van hem die alles in alle vervult. Maar hier zie je dus dat Paulus spreekt over het feit dat Jezus gezeten is aan de rechterhand van God, ver boven alle overheden, machten en krachten. En alles is aan zijn voeten onderworpen. Dat is de positie die Christus nu heeft. Filippenzen 2, vers 9. Dit zijn gewoon teksten die iedereen moet kennen, want het gaat over de autoriteit van Christus. Daarom heeft God hem, Christus, ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam gegeven. Boven elke andere naam. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel, die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou belijden dat Jezus Christus Heer is tot heerlijkheid van God de Vader.
1: Luister zometeen naar deze krachtige boodschap in Faith Today op God Radio.
2: Wil jij je leven aan Jezus geven? Of heb jij gebed nodig voor genezing, bevrijding, de vervulling met de Heilige Geest? Of heb je ergens anders gebed voor nodig? Bel met de Frontrunners Gebedslijn. We zitten klaar om voor je te bidden. Kijk voor de openingstijden en het telefoonnummer op frontrunners.nl/gebed.
3: Heb je wel eens nagedacht over de Bijbelteksten die ons oproepen om op Jezus te gaan lijken? Of om dezelfde wonderen te doen als Jezus? Lijkt moeilijk te geloven, toch? In het gratis boek Supermens ontdek jij wie je bent in Christus en de identiteit, kracht en autoriteit die God jou gegeven heeft. Bestel Supermens gratis op frontrunners.nl.
2: Wil jij meer geloofsopbouwend en levensveranderend onderwijs horen? Kijk ook ook op het YouTube-kanaal van Frontrunners Ministries. Beluister de Frontrunners podcast via de bekende podcastkanalen. Of volg onze online Bijbelschool via bijbelschool.tv.
1: Luister nu verder naar Faith Today van Frontrunners op God Radio. Begin je dag met God.
0: Oké, nu gaan we even kijken naar wat is er precies gebeurd in de geestelijke wereld. Als je de Bijbel leest, dan zie je dat er vanaf het begin een gigantische geestelijke strijd is. Zie je door het hele Oude Testament. In Genesis hoofdstuk 3 zie je al de zondeval waar de slang komt en de mens probeert te verleiden. We hebben net een stukje gelezen over Genesis hoofdstuk 6, waar je geestelijke rebellie ziet. Je ziet het bij de toren van Babel dat mensen zich verzetten tegen God. Maar je ziet het bijvoorbeeld ook bij het volk wat God bevrijdt uit Egypte. Dan zegt de Bijbel dat God veroordeelde de goden van Egypte door zijn volk eruit te halen. En zelfs de tovenaars van de farao deden wonderen en tekenen. Dus daar vond geestelijke strijd plaats. In de hele Bijbel lees je dat aspect van geestelijke strijd. Je leest bijvoorbeeld, en dat zijn bekende verhalen, in Daniël. Daar lees je over dat Daniël visioenen krijgt van de hemel, waarin hij dan ziet de vorst van Perzië, de vorst van Griekenland, grote demonische machten die achter landen schuil gaan. En je ziet eigenlijk, krijg je inzichten in de geestelijke wereld, en dan zie je dat daar een conflict is tussen de machten van de duisternis en tussen God en het plan wat God aan het doen is. En uiteindelijk, midden in dat conflict, wat dus al duizenden jaren duurt, komt Jezus naar de aarde. En God had een plan, zoals hij al geprofeteerd had in Genesis hoofdstuk 3, om de kop van de slang te vermorzelen. En op een gegeven moment verschijnt Jezus op aarde, en dit is heel belangrijk, de duivel wist wat Jezus kwam doen. Namelijk zijn kop vermorzelen, zijn autoriteit afnemen. Maar de duivel had geen idee hoe Jezus dat ging doen. Dus op het moment dat Jezus geboren wordt, begint Herodes alle baby's te vermoorden. Maar hij weet niet welke baby, de duivel weet niet welke baby precies Jezus is. Dus de duivel is niet alwetend. Net zoals de farao in Egypte probeerde alle baby's te vermoorden in de tijd van Mozes. En dan zie je op de achtergrond, zie je dat thema van geestelijke strijd. Op een gegeven moment, Jezus die groeit op, dan wordt hij, op een gegeven moment laat hij zich dopen, wordt hij vervuld met de Heilige Geest als hij 30 jaar oud is. En dan lijkt het alsof in één keer alle machten van de duisternis weer gefocust zijn op, wacht even, hier gebeurt het. En het eerste wat de duivel doet, hij neemt Jezus mee naar de woestijn om hem te verleiden. Waarom? De duivel wist waarvoor Jezus kwam. Als je het evangelie van Lucas leest, en dat is wel een belangrijke tekst, ook met het thema waar we bezig zijn. In Lucas hoofdstuk 4, daar lees je over de verzoeking in de woestijn. En wat doet de duivel? Wat biedt hij Jezus aan? Hij biedt hem alle koninkrijken aan van deze wereld. Even kijken, Lucas hoofdstuk 4, vanaf vers 5. En daarna bracht de duivel hem op een hoge berg en liet hem in een ogenblik al de koninkrijken van de wereld zien. En de duivel zei tegen hem, ik zal u al deze macht, zie je, de autoriteit en de heerlijkheid van deze koninkrijken geven, want die is aan mij overgegeven. Wie had die aan hem gegeven? Niet God, Adam. Adam gehoorzaamde de duivel en gaf daarmee de autoriteit aan de duivel. En ik geef die aan wie ik maar wil. Dus de duivel weet, er is een strijd gaande om de koninkrijken en om de autoriteit. En hij wist dus wat Jezus kwam doen, maar hij wist niet hoe die het kwam doen. Dat zie je ook wanneer Jezus gaat prediken in de synagoge. Dan zie je dat de demonen beginnen te schreeuwen. Jezus, Zoon van God, wat hebben we met u te maken? Bent u gekomen om ons te pijnigen voor onze tijd? In andere woorden, ze weten dat er een moment is waar het oordeel van God komt. Alleen ze snapten niet, wat komt Jezus hier nu doen? In het lichaam van een mens. Wat doet God hier op aarde? En op dat moment zie je eigenlijk dat Jezus, die begint de werken van de duivel letterlijk te vernietigen. Hij trekt overal rond. Hij predikt het evangelie van het koninkrijk. Hij geneest zieken. En Handelingen 10 vers 38 zegt, hij genas alle die van de duivel overweldigd waren. Dus ziekte is een overweldiging van de duivel. Is niet het plan van God. Maar Jezus begint die mensen te genezen. Jezus bevrijdt mensen overal waar hij komt van demonen. Marcus 1 vers 39, hij predikt in al hun synagogen. Hij dreef de demonen uit. Jezus zegt ook, als ik demonen uitdrijf, is het koninkrijk van God is bij u gekomen. En ook Jezus laat ook zien de duistere machten achter bepaalde situaties. Bij die kromgebogen vrouw, waar wij in het natuurlijk een prachtige naam voor zouden hebben, zegt Jezus, deze vrouw heeft een geest die haar ziek maakt en hij bevrijdt die vrouw. Iemand die niet kan horen en niet kan spreken, waar wij vast een hele mooie medische verklaring voor hebben, daarvan zegt Jezus, deze man heeft een doofstomme geest en hij bevrijdt die man. Je ziet constant dat er is daar een clash gaande tussen het koninkrijk van de duisternis en het koninkrijk van God. En Jezus begint die werken van de duivel gewoon te vernietigen. Mensen worden vrijgezet, worden uit zonde getrokken, worden genezen, worden bevrijd. En tot overmaat van ramp, de duivel zit gewoon toe te kijken hoe de macht van zijn koninkrijk, hoe zijn invloed afneemt. Tot overmaat van ramp, wat doet Jezus? Hij zendt 12 anderen uit. Hij zegt, jullie ga heen, predik het koninkrijk van God. Genees zieken, drijf demonen uit, wek doden op, reinig melaatsen. Nog 12 mensen beginnen de werken van Jezus te doen. Hoofdstuk later, Jezus zendt nog 72 anderen uit. Op dat moment zijn er gewoon 84 met Jezus erbij, 85 mensen. Het koninkrijk van God aan het prediken, zieken aan het genezen, demonen uit te drijven. En de duivel is totaal in paniek. De duivel is totaal in paniek. Hij ziet gewoon zijn koninkrijk uit zijn handen glippen. Hij ziet zijn macht afnemen. En de duivel, die weet maar één ding om te doen. Dat is namelijk, ik moet dit stoppen. En hij kan één manier verzinnen om het te stoppen. Dat is door Jezus te doden. En dat is waar God de duivel gebruikt als schaakstuk op zijn eigen schaakbord. Want de duivel, of God wist dat de duivel, maar de Bijbel noemt de duivel een mensenmoordenaar vanaf het begin. De duivel heeft maar één domme tactiek, dat is mensen doodmaken. Dat is gewoon het enige wat hij weet. Hij wil mensen kapotmaken, hij wil mensen doodmaken. Dus natuurlijk komt hij met het plan, laat ik Jezus vermoorden. Nou, op dat moment, wat je moet beseffen, misschien heb ik het hier staan. Op dat moment zat de hele wereld in een spagaat. De mens zat in een spagaat, want aan de ene kant zat de mens klem onder de macht van de Satan, de zonde, de dood en de vloek. En aan de andere kant ver verwijderd van eenheid en vrede met God. Maar ook Satan zat in een spagaat. Alleen zonder dat hij het zelf doorhad. Als hij Jezus zijn gang liet gaan op aarde, zouden massa's mensen bevrijd worden van demonen, genezen worden van ziektes en de Zoon van God gaan volgen. Hij had alleen niet door dat zijn oplossing, Jezus doden, hem definitief zou verslaan. Wat God profeteerde in Genesis hoofdstuk 3 vers 15 was letterlijk, ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw, tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Dat zal u de kop vermorzelen en u zult het de hiel vermorzelen. De duivel dacht, ik vermorzel Jezus, zijn lichaam, wat verwijst naar de hiel. Maar terwijl hij dat deed, wordt zijn eigen kop vermorzeld. En hij had eigenlijk niet door dat hij eigenlijk als schaakstuk werd gebruikt op het schaakbord van God. Daarom zegt Paulus, een wijsheid, hoe God uiteindelijk de wereld heeft gered, zegt Paulus, dat is een wijsheid die niemand van de leiders van deze wereld gekend heeft. Immers, als zij die gekend hadden, zouden zij de Here, de heerlijkheid, niet gekruisigd hebben. Dus ze hadden geen idee eigenlijk. Ze wisten niet dat ze zichzelf schaakmat zouden zetten. Nou, wat is belangrijk om te beseffen? Satan was de initiatiefnemer achter de kruisiging van Jezus. Satan was de initiatiefnemer achter de kruisiging. Maar daarmee vervulde hij het plan van God. Satan zelf voer in Judas, zegt de Bijbel in Lucas 22 vers 3... en zette Judas ertoe aan om Jezus te verkopen zodat hij gekruisigd zou worden. Maar daarmee werd het plan van God vervuld. Hier, Handelingen 2 vers 23. Ga ik tot de conclusie komen waarom dit belangrijk is. Deze Jezus, die overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God overgegeven is. Dus God wist het al. Het was in het plan van God, maar het was niet God zelf die het uitvoerde. Het was Satan die Jezus liet kruisigen. Alleen God wist dat Satan dat zou doen. Waarom is dit belangrijk? Want sommigen zeggen, ja, maar weet je, waarom moet God zijn eigen zoon kruisigen? Nee, het was Satan die daartoe aanzette. God wist het en liet het toe, omdat God wist ook hoe Satan daardoor verslagen zou worden. Deze hebt u gevangen genomen door de handen van onrechtvaardigen en aan het kruis gespijkerd en gedood. Nou, wat gebeurde hier? Waarom is dit zo belangrijk? Ik ga het voorlezen uit mijn boek. Dit is zo belangrijk voor mensen om te beseffen. Wat gebeurde hier? God had al bedacht dat hij de mensheid kon verlossen door zichzelf in de vorm van de Zoon te laten lijden, kruisigen en doden. Gods plan was briljant, omdat God wist dat de duivel dit ging doen en daarmee de fout in zou gaan. Let op. Hij doodde en veroordeelde, de Satan, doodde en veroordeelde, namelijk een onrechtmatig, een rechtvaardig en heilig persoon. De duivel had geen recht om Jezus zijn leven te nemen. Onrechtmatig veroordeelde en doodde hij een rechtvaardig en heilig persoon. Jezus onderging vrijwillig de kruisiging in gehoorzaamheid aan de Vader. Jezus had zelf nooit gezondigd. Hij was totaal heilig. Toch werd hij veroordeeld, beschuldigd, bespuugd, gemarteld en gekruisigd. Jezus' fysieke lichaam werd kapot gemaakt en er vloeide heilig, smetteloos en rechtvaardig bloed. En Jezus' lichaam werd verminkt en dood in het graf gelegd. Alleen dit is het ding. De Bijbel zegt, de dood kon Jezus niet vasthouden. Het is belangrijk dat we begrijpen waarom. De Bijbel zegt, God heeft hem echt te doen opstaan door de weeën van de dood te ontbinden, omdat het niet mogelijk was dat hij daardoor vastgehouden zou worden. Het was niet mogelijk dat hij daardoor vastgehouden zou worden. Waarom is dat niet mogelijk? Omdat de Bijbel zegt, het loon van de zonde is de dood. Het gevolg van de zonde is de dood. De dood is de wereld ingekomen, Romeinen hoofdstuk 5 en Romeinen hoofdstuk 6, door de zonde. Door de zonde is de dood de wereld ingekomen. Maar Jezus had nooit gezondigd. Jezus had nooit gezondigd. Dus had de dood totaal geen recht over hem. De dood had geen recht over hem. Daarom zegt Jezus, de vorst van deze wereld komt en hij heeft geen macht over mij. Wat is belangrijk om te beseffen? De duivel had de macht over de dood. De duivel had de macht over de dood. Hier, Hebreeën 2 vers 14... Omdat nu de kinderen van vlees en bloed zijn, heeft Jezus eveneens daaraan deel gehad, aan vlees en bloed, aan het menselijk lichaam. Om door de dood, hem die de macht over de dood had, dat is de duivel teniet te doen. De duivel had de macht over de dood, omdat mensen die dood waren gaan, was door zonde, was dat de wereld ingekomen. En daar had de duivel had daar macht over. Nou, wat deed Jezus? Jezus koos er vrijwillig voor om te sterven, om gehoorzaam te zijn. Maar de duivel, Jezus had nooit gezondigd. Jezus gaf zichzelf vrijwillig als offer aan God. Jezus' lichaam werd gedood, zijn bloed had gevloeid. Maar zijn geest kon niet vastgehouden worden door de macht van de dood. En toen Jezus gestorven was, ging hij naar de Vader in de hemel toe en kwam dan met zijn heilige, onschuldige, smetteloze bloed en bracht het als plaatsvervangend offer voor de zondige mensheid. Let op wat Hebreeën zegt. Ik weet, we gaan wat dieper op dingen in, maar het is zo belangrijk dat mensen weten hoe deze dingen zitten. Daar zegt de Bijbel over Jezus dit. Hij is niet door bloed van bok en kalver, zoals onder het Oude Testament moesten dierenoffers gebracht worden, maar door zijn eigen bloed voor eens en voor altijd binnengegaan in het heiligdom, in de hemel, en heeft daardoor eeuwige verlossing teweeggebracht. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft. Daarom is hij de middelaar, de tussenpersoon van het Nieuwe Testament, omdat nu de dood heeft plaatsgevonden tot verzoening van de overtreding. Jezus is gedood. Gaan we even door naar vers 26. Want dan had hij vanaf de grondlegging van de wereld dikwijls moeten lijden. Jezus hoeft niet elke keer opnieuw te lijden. Maar nu is hij bij de voleinding van de eeuwen eenmaal geopenbaard om de zonde teniet te doen door het offer van zichzelf. Door het offer van zichzelf. Nou, wat deed Jezus? Jezus had onrechtmatig, de duivel had geen recht, onrechtmatig heeft de duivel hem gedood. Hij was heilig en rechtvaardig, maar de duivel heeft hem veroordeeld als een misdader, gekruisigd als een zondaar, heeft hem de vloek laten dragen aan het kruis. Want de Bijbel zegt, vervloekt is een ieder die aan het kruis hangt, die werd gekruisigd als misdader. En dit is het ding. Adam, let op, dit is het verschil tussen Adam en Christus. Adam had als rechtvaardig persoon er vrijwillig voor gekozen om te zondigen en leed daardoor aan de dood. Adam was rechtvaardig, hij wandelde in gemeenschap met God. Hij koos er vrijwillig voor om te zondigen, om te rebelleren tegen God. En daardoor kwam de dood. Nu had een rechtvaardig persoon, Jezus, er vrijwillig voor gekozen om te lijden aan de dood en daardoor de zonde teniet gedaan. Jezus had nooit gezondigd. De duivel had zijn bloed niet mogen pakken. Had hem niet mogen kruisigen. Maar Jezus ging helemaal naar God toe en zei: Heer, ik bied dit aan. Als plaatsvervangend offer voor de mensheid. En God accepteerde het offer van Christus. Voor een moment toen de duivel Jezus kruisigde, dacht hij: ik heb gewonnen. Hij sterft. Maar op het moment dat Jezus stierf in het kruis, ging hij toe naar die geesten die gevangen zaten. En hij begon te proclameren zijn overwinning. Hij begon juist te laten zien: dit is geen nederlaag, dit is een overwinning. En wat gebeurde er? God, ik heb het hier nog een keer staan. Dit is zo belangrijk. Adam had als rechtvaardig persoon er vrijwillig voor gekozen om te zondigen en leed daardoor aan de dood. Nu had een rechtvaardig persoon, Jezus, er vrijwillig voor gekozen om te lijden aan de dood en daardoor de zonde teniet te doen. Dit is wat God, wat Jezus deed. En hiermee sloeg God twee vliegen in één klap. Even terug naar de spagaat. Waar we het over hebben gehad. De mensheid zat klem onder de macht van de Satan, de zonde, de dood en de vloek, en verwijderd van God. Nou, wat deed God? Door dat ene offer van Jezus verbrak hij de macht van de Satan, want Jezus werd verheven ver boven alle overheid en macht en kracht, gezeten aan de rechterhand van God. Hij pakte terug die autoriteit. Jezus overwon de zonde. Hij zorgde ervoor dat mensen vergeving konden ontvangen. Jezus gaf mensen eeuwig leven. Hij droeg de vloek. Jezus, aan de ene kant versloeg hij de duivel. En aan de andere kant bracht hij de mensheid terug bij God. En hij bundelt het in één ding. Het verlossingswerk van Christus. En nu kunnen mensen verlost worden van de macht van de Satan. Handelingen 26 vers 18. Om hun ogen te openen, zegt Paulus als ik het evangelie predik. En hen te bekeren van de duisternis tot het licht. En van de macht van Satan tot God. Wanneer mensen wedergeboren worden, dat is waar we het heel tijd over hebben. Die nieuwe mens, die wordt verlost van de macht van de Satan. En die keert zich tot God. Wat Paulus zegt in Colossenzen 1 vers 15. U bent overgeplaatst. Uit het koninkrijk van de duisternis, daar ben je uitgetrokken en je wordt geplaatst in het koninkrijk van God. Waarom is dat zo belangrijk? De macht die de duivel had, en nu komen we bij eigenlijk waar het over gaat. De macht die de duivel had over mensen was verbonden aan de zonde. Alleen Jezus heeft afgerekend met het hele zondeprobleem en dus heeft de duivel geen macht meer over jou. En ook niet over de dood. Nu komen we bij, Paulus vat dit allemaal samen. De duivel had macht over ons vanwege ons zondige vlees, vanwege de zonde in ons leven. Nou, Paulus vat dit samen in Colossenzen 2 vers 9. Dat is de laatste tekst die we hierover gaan lezen. Daar zegt Paulus dit. Want in hem, in Christus, woont heel de volheid van God lichamelijk. Vader, Zoon, Heilige Geest. Maar en u bent volmaakt geworden in Christus. Wij zijn in Christus volmaakt geworden, die het hoofd is van iedere overheid en macht. In hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt, door het uittrekken van het lichaam van de zonde van het vlees, door de besnijdenis van Christus. Christus bevrijdt ons van ons zondige vlees. Hoe heeft hij dat gedaan? U bent immers met hem begraven in de doop. We zijn begraven met hem in de doop. We zijn gestorven aan ons oude leven. We hebben ons oude leven achtergelaten in het watergraf, waarin u ook met hem bent opgewekt. We zijn opgestaan in een nieuw leven. Je bent een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Alles is nieuw geworden. Door het geloof van de werking van God, die hem uit de doden heeft opgewekt. En hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en onbesneden zijn van uw vlees, wij waren dood in de zonde, samen met hem levend gemaakt door al uw overtredingen te vergeven. Al onze zonden zijn vergeven. En het handschrift dat tegen ons getuigde, die aanklacht tegen ons, omdat we in zonde zaten, is uitgewist, is helemaal weggehaald. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht. Hij heeft het uit het midden weggenomen, aan het kruis genageld. Dat is waar het achtergebleven is. Het is genageld aan het kruis, waar Christus gestorven is. Maar wij zijn opgestaan in een nieuw leven. En hij heeft overheden en machten ontwapend, die hen openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. Hij heeft over hen getriomfeerd, hij heeft ze ontwapend. Nou, let op, wat zegt Paulus hier? Paulus zegt ten eerste, hij zegt, Jezus staat boven iedere overheid en macht. Dat is het eerste wat Paulus zei in vers 10. Kijk, hij is het hoofd van iedere overheid en macht. Vervolgens zegt Paulus ons dat wij zijn verlost van ons zondige vlees, zodat we met Jezus begraven zijn door de doop, opgestaan zijn, opgewekt zijn in een nieuw leven. Wat mogelijk is omdat ook Jezus is opgewekt uit de dood. Wij zijn nu in Christus, met hem een nieuwe schepping. Wij waren dood door ons krachteloze zondige vlees, maar we zijn met hem levend gemaakt. Al onze overtredingen zijn vergeven. Hierdoor heeft de duivel geen macht over ons, net zoals hij geen macht had over Jezus. Iedere aanklacht van zonde is weggehaald omdat Jezus de prijzen voor heeft betaald. En hierdoor zijn alle overheden en machten ontwapend. Al hun wapens zijn afgenomen. Ze zijn openlijk tot schut gezet door de domme fout die de duivel maakte. Heeft Jezus over de duisternis getriomfeerd. Dit is zo belangrijk. De duivel had macht over ons leven omdat we zondaren waren. Omdat we gezondigd hadden. Omdat we onder de macht van de zonde zaten. Hij had die autoriteit over ons leven. Maar nu ben jij een nieuwe schepping. Nu regeer je met Christus. Je bent gezeten met Christus. Maar zonde... De Bijbel zegt, we zijn heilig, we zijn smetteloos, we zijn rechtvaardig verklaard. Onze nieuwe mens, die nieuwe schepping, de duivel heeft daar helemaal geen autoriteit over. Sterker nog, jij hebt autoriteit over de duivel gekregen, want Jezus heeft gekozen om zijn overwinning met ons te delen. In Christus heeft de duisternis geen enkele autoriteit over ons, maar in Christus hebben wij alle autoriteit over de duivel. Dit is zo belangrijk om te beseffen, omdat zoveel christenen zitten onder zonde besef en ze leven in veroordeling en daardoor heeft de duivel macht over hun leven, want hij blijft ze maar aanklagen. Maar de Bijbel zegt, er is geen aanklacht, er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Je bent geheiligd, gerechtvaardigd, je bent smetteloos, je bent een nieuwe schepping, het oude is voorbij gegaan, alles is nieuw geworden, je bent opgestaan met Christus. De geest van God woont in jou. Die nieuwe schepping, die nieuwe creatie, die is één met Christus. U bent met Christus opgestaan. We zijn één met Christus. Jouw nieuwe leven is in Christus verborgen. Paulus zegt niet langer ik leef, maar Christus leeft in mij. Jij bent één met Christus. En daar heeft de duivel geen autoriteit over. Jij hebt autoriteit over de duivel. Christus woont in jou. Hij die in jou is, is meer dan hij die in de wereld is. Maar je moet begrijpen hoe Jezus de duivel ontwapend heeft. Je moet begrijpen dat God de duivel heeft gebruikt als een schaakstuk op zijn eigen schaakbord. Dat de duivel dacht toen hij Jezus kruisigde, ik heb gewonnen, het koninkrijk van God stopt hier. Maar hij doodde iemand die heilig en rechtvaardig was, waar hij helemaal geen recht over had. De dood had geen recht op Jezus, want Jezus had nooit gezondigd. Toch doodde de duivel Jezus, toch veroordeelde hij hem, toch behandelde hij hem als een zondaar. Jezus zijn heilig bloed vloeide. Er was een prijs betaald, maar hij hoeft het niet te betalen voor zichzelf. Dus met dat heilige bloed ging Jezus naar de hemel, naar God. En zei, neem dit aan. In mijn plaats, neem het aan voor alle mensen die ooit gezondigd hebben. En God zei, ik neem het aan. De enige voorwaarde die God zegt, is dat ze geloven in wat Jezus gedaan heeft. En dat ze één willen worden met hem in zijn verlossingswerk. En iedereen die dat doet, die is in Christus, in Christus. En de duivel dacht voor een moment, halleluja, ik heb gewonnen. Hij dacht, ik heb gewonnen, ik heb gewonnen. En Jezus verscheen aan die geest in de hemelse gewesten, die daar gevangen zaten voor die daad die ze duizenden jaren eerder hadden gedaan. En ze dachten, hiermee voorkomen wij dat de Messias ooit geboren wordt. Maar Jezus werd wel geboren uit het nageslacht van de vrouw. En hij begon te proclameren zijn overwinning. Hij begon te proclameren, ik heb overwonnen. En Jezus verscheen aan de mens. Hij zegt, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hij is geplaatst aan de rechterhand van God, ver boven alle overheden, machten en krachten. God heeft hem de naam gegeven boven iedere overheid en macht, boven al het andere. Dat is de plek die Christus inneemt. Maar jij bent in Christus. En dat is zo belangrijk. We kunnen mensen alleen maar leren de autoriteit die ze hebben in Christus als ze beseffen dat ze geen zondaar meer zijn, maar dat ze geheiligd zijn, een nieuwe schepping zijn, autoriteit hebben gekregen over de duivel. En daarom moeten we eerst begrijpen hoe Jezus de duivel verslagen heeft.
1: Bedankt voor het luisteren naar een nieuwe uitzending van Faith Today. Begin je dag met God.
2: Heb jij een getuigenis naar aanleiding van het onderwijs van Faith Today? Deel je getuigenis met Frontrunners. Stuur een mailtje met jouw getuigenis naar getuigenis@frontrunners.nl. Ben jij gezegend door ons onderwijs via de radio, gratis boeken, online preken of fysieke bijeenkomsten? Help ons dan mee om nog meer mensen te bereiken in Nederland en buitenland door partner te worden van Frontrunners. Ons verlangen is om zoveel mogelijk mensen te bereiken en toe te rusten. Door jouw partnerschap help je ons mee miljoenen mensen te bereiken. Bovendien belooft Gods woord een oogst op wat jij zaait in Gods koninkrijk. Ga naar frontrunners.nl, word partner en bouw mee.
4: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
5: What did you mean about going to Lazarus?
6: I said what I said.
4: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
7: Lord, why did you come?
6: Take away the storm. What is he doing?
4: Download nu de gratis app en start met kijken.
8: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
9: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
10: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
11: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
12: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
13: Holy, holy, holy, you Lord.
14: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship. Just be quiet before him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.

0: U luistert naar Dagelijks Brood. Dagelijks voedsel voor uw geest.
1: Mens zal niet van brood alleen leven, maar van ieder woord dat komt uit de mond van de levende God. Hallo, mijn naam is Moses Muze en welkom naar Dagelijks Brood, oftewel Dagelijks Voedsel voor uw geest. Nou, ik wil iets zeggen, mocht Dagelijks Brood jou gezegend hebben, dus je bent gezegend geweest met Dagelijks Brood. Volgens mij zijn we al over de 500 afleveringen heen op YouTube. Op God Weder zijn we in de buurt bijna. En je bent gezegend, die zegt ja, ik ben gezegend. Dan wil ik je vragen om dit te delen. Deel het met mensen om je heen, zodat zij ook dagelijks voedsel zullen hebben voor hun geest. En mocht je ons willen helpen, mocht je luisteren van God Radio en je wilt ons helpen, zodat wij kunnen blijven uitzenden op God Radio, dan kunt u daarvoor geven door te gaan naar www.choicenation.nl of je kunt ook gaan naar www.wordevangelismmission.nl. Nou, we zijn bezig met de brief aan de Filippenzen. Dus de brief, de Filippenzen brief aan de brief aan de christenen in Filippi. En we zijn in hoofdstuk 3 beland en we zijn inmiddels bij vers 7 gekomen. Paulus was net gaan roemen in zijn natuurlijke bekwaamheden. Hij zegt, ik ben besneden op de achtste dag uit de geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, in de Hebreeën van uit de Hebreeën. En wat de wet betreft een fariseeër. Hij was een schriftgeleerde. Hij kende de wet van achterste naar voor, van voor naar achter. Dus hij wist precies wat in de wet was. Maar hij zegt, wat voor mij, vers 7, wat voor mij winst was, heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Dat woord schade, dat is het slechte deel. Dus wat voor mij een winst was, wat mij een soort van een roem gaf. Wat mij een soort van een beetje vleugels gaf van, ja zie, ik ben een Hebreeër, ik ben een Farizeeër, wat de wet betreft onberispelijk. Hij zegt, ik heb het als schade beschouwd. Het doet voor mij helemaal niks. En dan zegt hij, ja beslist, ik beschouw ook alles als schade. Vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere. Om wie ik dat alles als schade ervaren heb en ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen. Paulus zegt hier, oh mijn diploma's, oh mijn natuurlijke achievements, oh mijn natuurlijke dingen die ik heb gehaald. Hij zegt, ik beschouw het allemaal als schade vanwege de voortreffelijkheid. Dat is de superioriteit. De voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus. Hij zegt, de intieme kennis van Jezus Christus, mijn Heere. Hij zegt, dat is meer dan alles wat ik heb kunnen bereiken. Hoe kunnen wij dat zeggen? Hoeveel van ons kunnen dat zeggen vandaag de dag? Ik heb een PhD, ik heb dit, ik heb dat. Maar al deze dingen is niets dan de intieme kennis van Jezus Christus. Weet je, daarom kon de man zeggen in vers 1, zegt hij, 1 vers 21 zegt hij, want het leven van mij is Christus en het sterven van mij is winst. Paulus had geen enkele zelfambities meer. Hij had helemaal niet, hij was gestript van alle ambities. Dit is puur dood aan eigen wil. Weet je, een van de teksten zegt hij, ik sterf dagelijks. Niet sterf natuurlijk als lichaam, maar in de zin van aan, sterf aan eigen wil. Sterf aan het vlees dagelijks. Paulus was een man die zichzelf volledig in de handen van de Heer had gewerkt. In de zin van, gewoon had gegooid, had overgegeven. En voor hem het leven op deze aarde was één ding. Om Christus groot te maken. O Heer, dat u ons datzelfde verlangen kan geven of zal geven. Dat we tot het punt mogen komen. Dat we zeggen, alles in deze wereld is niets voor mij. Alles in deze wereld is niets voor mij. En alles is u. Wij leven puur voor u. Weet je, er is een spreekwoord volgens mij die zegt dat als je niet van iets af kan blijven, dan kan dat ding jou nooit gegeven worden. Volgens mij, ik weet niet of je het zo zegt exact, maar laat mij het in mijn eigen woorden zeggen. Jezus zei dat alleen als een zaad op de grond voort en sterft, alleen dan brengt het vrucht voort. Nou, onze leven is een zaad. Oké, Jezus zelf was een zaad. Want hij plantte zichzelf. Dat betekent, hij was een zaad die stierf. Zijn sterven was natuurlijk, was ook geestelijk. Maar ook het was ook een zaad die op de grond geplant werd. De zaad stierf. En toen kwam hij met nieuwe vruchten voort. Dat is de nieuwe schepping. De wortel bracht wat nieuwe vruchten. Nieuwe wortels, nieuwe vruchten, nieuwe wijnstokken. Dat is de nieuwe schepping. Totdat wij leren en we zeggen, hey, zoals Paulus hier zegt, hij zegt van, hey, voor mij, het leven is Christus en het sterven is voor mij winst. Dan zullen wij niet maximaal vrucht dragen. En hoe komen wij tot zo'n punt? Het is door dagelijks in de aanwezigheid van de Heer te verblijven. Regelmatig momenten van vasten. Dagelijks in de aanwezigheid van de Heer blijven. Aantal uren. Dat is waar de Heer aan ons hart kan werken. Wij kunnen niet onszelf hier naartoe werken. Tot het punt dat we zeggen van, hey, Heer, het boeit ons niet. Het leven boeit ons niet meer. Het draait allemaal om u. Dat kunnen wij niet zelf bewerkstelligen. Dat is een werk die hij in ons moet doen. Het is een werk die hij in ons moet doen. De potentie is er al, want we leven vanuit de volbrachte werk van Christus. Maar in zijn aanwezigheid, dat is waar hij dat werk in ons kan verrichten. En we kunnen zeggen, Heere, dank u wel. Mijn leven is niets dan alleen voor u. Paulus zegt dus hier, ik beslis, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid. Dus Paulus noemt de kennis, de intieme kennis van Christus is superieure iets. Boven alles, boven geld, boven financiën, boven familie. De superieure iets is de kennis van Christus. Dat is de intieme kennis van Christus. Hij zegt, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid. Man, dit is een krachtige zin. Vanwege de voortreffelijkheid van de kennis, van Christus Jezus mijn Heere, om wie ik dat alles als schade ervaren heb. En het beschouw het als veiligheid. Weet je wat hij hier beschouwt als veiligheid? Dat is, ik ben een Hebreeër, ik ben besneden. Dat wordt eigenlijk een Jood maakt. Dat wordt een Jood een veertje geeft van, zie je, daarom zijn we de gekozen volk van God. Paulus zegt, het is veiligheid. Vandaag de dag, hoe kunnen we dat vergelijken? Dat wordt jouw, dat natuurlijke bekwaamheid dat jou zoals van een vleugel geeft. Zie je, kijk mij, ik heb PhD. Kijk mij, ik heb een master. Zie je, kijk mijn auto. Paulus zegt, oh, deze dingen zijn veiligheid. Kijk mij, ik weet zoveel. Dus de Bijbel zegt dat kennis maakt opgeblazen. Dat is de hoofdkennis. Wetenschappelijke kennis, het maakt opgeblazen. Maar de intieme kennis van God brengt je nederigheid. En het laat je zeggen, alles is veiligheid. Dan de voortreffelijkheid van de kennis van Christus. En dan zegt hij in vers 9. En in hem gevonden wordt. Niet met mijn rechtvaardigheid die hij de wet is. Maar door het geloof in Christus. Namelijk de rechtvaardigheid uit God. Door midden van het geloof. Dus hij zegt je. Ik wil alles neerleggen om in Christus gevonden te worden. Niet door mijn eigen goede daden. Dat is het woord rechtvaardigheid. Niet door mijn eigen goede daden. Omdat ik dit heb gedaan, daarom ben ik in Christus. Nee, hij zegt maar door het geloof in Christus is. Maar die door het geloof in Christus is. Namelijk de rechtvaardigheid uit God. Door midden uit het geloof. Door midden van volledig een puur vertrouwen op God. Het maakt niet uit wat er speelt. Ik vertrouw op de Heer met heel mijn hart en met heel mijn ziel. En ik zal altijd vooruit gaan. Geloof. Geloof en genade. Nou, geloof natuurlijk, het beweegt je om dingen te doen. Nou, Paulus heeft meer gedaan dan iedereen, alle apostelen. Maar toch zegt hij, het is door geloof en genade. Als je leest in het boek van 1 Korinthe, laten we dat even lezen. 1 Korinthe 15, vers 10. Maar door de genade van God ben ik wat ik ben. En zijn genade voor mij is niet te vergeefs geweest. Integendeel, ik heb mij meer ingespannen dan zij allen. Niet ik echter, maar de genade van God die met mij is. Door de genade van God ben ik wat ik ben. En zijn genade voor mij is niet te vergeefs geweest. Integendeel, ik heb mij meer ingespannen dan zij allen. En niet ik echter, maar door de genade van God die met mij is. Is door het geloof in Christus Jezus. Hij zegt, ja, ik heb me meer ingespannen, ik heb heel veel gewerkt. Maar toch, niet door mijn werken, maar door de genade van God, door het geloof. En dan zegt hij in vers 10, Filippenzen 3 vers 10. Omdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding. En de gemeenschap met zijn lijden. doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word. Paulus, man, als we dit lezen. Hij zegt, opdat ik hem mag kennen. En de kracht van zijn opstanding. Weet je, daarom baat hij in het boek van Efeze. Als je leest in het boek van Efeze 1. Lees je, dat hij baat vanaf vers 16, zegt hij. Hou ik niet op voor u te danken als ik mijn gebeden aan u denk. Omdat u de God van onze Heer Jezus Christus. De Vader van de heerlijkheid, de geest van wijsheid en openbaring geeft in het kennen van hem. Namelijk verlicht de ogen van uw verstand om te weten wat de hoop van zijn roeping is. En wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. En wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven. Overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht die hij gewerkt heeft in Christus toen hij hem uit de doden opgewekt heeft. En aan zijn rechterhand zetten in de hemelse gewesten. Hij zegt, ik bid dat je de kracht die Jezus uit de dood heeft opgewekt, als je dat kracht zou ervaren in jouw leven. En jij in vers 10, zegt hij dus in Filippenzen 3 vers 10, zegt hij dat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding. Dat is de opstandingskracht. Paulus' verlangens was om de opstandingskracht van de Heer te ervaren. Dat is de grootste kracht die ooit heeft gewerkt in deze wereld. Zelfs meer dan de kracht die in de schepping, met de schepping gebeurde, kan ik zeggen. Omdat om een dode lichaam terug uit de dood te brengen. Kabaya katayabara. Oh, ik word er excited van. Om een lichaam die volledig dood is, terug in het leven te brengen. Om niet meer dood te gaan. Dat is de grootste kracht die er bestaat. Is de grootste kracht die er bestaat. Daarom zegt de Bijbel toen dat Jezus opstond uit de dood. Aardbeving, het was aardbeving. En alle graven gingen open. Waarom? Omdat de grootste kracht die ooit in de wereld was tentoongesteld. Geschieden. En de mensen in de graf konden niet in de graf blijven. Ze hadden geen optie. Ze moesten opstaan. Omdat de kracht was zo groot. Het was te machtig dat de dode graf moest opstaan. Mensen in de graf moesten opstaan. Als je, let wel even dat even lezen. Matthäus 27 spreekt de Bijbel je over. Dat toen Jezus opstond uit de dood, dat zij die ook begraven waren, ook opstonden. Als we lezen in het boek van Matthäus 27. En de Bijbel zegt in vers 50. Jezus riep nogmaals met luide stem en gaf de geest. En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën van bovenop tot beneden. De aarde beefde en de rotsen scheurden. Ook werden de graven geopend. En veel lichamen van de heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. En na zijn opwekkingen gingen zij uit de graven, kwamen in de heilige stad en zijn aan velen verschenen. Toen Jezus opstond uit de dood, ze moesten ook opstaan. Toen Jezus stierf aan het kruis, zegt de Bijbel, dat de voorhangsel in de tempel scheurde in tweeën. Dat is de voorhangsel die eigenlijk de heilige plaats en de heilige afscheiden. Het scheurde en het was een hele hoge voorhangsel. Je kon er niet bij komen door een ladder te doen, ladder te nemen. Okay? Dus het was de hand van God die dat ding scheurde vanaf boven naar beneden. De engel van de Heere. En nu zegt de Bijbel dat de aarde beefde bij zijn opstanding. De aarde beefde. En Paulus zegt je in vers 10, opdat ik hem mag kennen. De kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden. Opdat ik hem mag kennen. De kracht van zijn opstanding. Paulus zegt dat opstandingskracht wil ik ervaren. En dan zegt hij gemeenschap met zijn lijden. Hij zegt ik wil ook ervaren wat hij heeft ervaard. Want hij weet dat, van het lijden komt de overwinning. Maar ja, ik hoef niet meer te lijden, jij hoeft niet meer te lijden, want Jezus heeft over ons geleden. Oké? Hij zegt, doordat ik aan zijn dood gelijkvorm mocht worden. Paulus had een openbaring over de genade van God. Hij zegt, om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. Hij zegt, ik wil het ervaren in mijn lichaam, alles wat hij ervaart. Zodat ik ook tot opstanding van de doden zou komen. Dit is powerful. En dit is een verlangens, dit is een gebed eigenlijk die we voor onszelf moeten bidden. Dat we hem mogen kennen. De kracht van zijn opstanding. De gemeenschap met zijn lijden. En om gelijkvormig te zijn met zijn dood. Zodat wij ook zullen opstaan met hem. Nou, de tijd is alweer bijna om vandaag. Morgen gaan we door met vers 12. En ik geloof dat je gezegend bent. En voor nu wil ik zeggen God zegen en tot morgen. God zegen.
0: Wordt u gezegend met dagelijks brood? En wilt u meer weten over ons werk? Bezoek ons website www.choicenation.nl.
1: Hallo, mijn naam is Moses Muze, pastor van Choice Nation Netherlands. Luister elke werkdag om 8 uur 's ochtends naar Dagelijks Brood op God Radio voor dagelijkse bemoedigingen en inspiratie. Ontvang voedsel voor je geest en word geïnspireerd. God zegen.
2: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
3: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
4: Welkom bij Begin je dag met God. Een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
5: Vandaag staan we stil bij een markante uitspraak van de apostel Paulus. Hij schrijft in 1 Korinthe 1 vers 21 dit. God besloot om mensen te redden die de onzinnige boodschap geloven dat Christus voor hem aan het kruis is gestorven. Soms denk ik dat God zijn verlossingsplan expres zo dwaas mogelijk in elkaar heeft gezet. In elk geval heeft hij er weinig moeite voor gedaan om er een geloofwaardig verhaal van te maken. Hij koos een onbeduidend meisje uit, van om en nabij de 16, om de moeder van Jezus te worden. Een meisje van geen enkele betekenis. Ze werd ook nog eens niet op een natuurlijke manier zwanger. Ze werd zwanger omdat ze werd aangeraakt door de kracht van de Heilige Geest. Nou, God heeft het Maria niet gemakkelijk gemaakt. Wie zou haar ooit geloven? Vervolgens liet God Jezus geboren worden in een arme stal. In een armzalig dorpje. In een land dat onderdrukt werd door een wrede bezetter. Niemand zou er iets van gemerkt hebben als God niet zijn engelen naar een groepje herders had gestuurd. Het uitschot van de maatschappij. Het stond van tevoren al vast dat bijna niemand hun verhaal zou geloven. Deze mannen mochten niet eens als getuigen optreden voor het Joodse gerechtshof. Is dit de manier om een wereld te overtuigen? Het dwaze verhaal van Jezus geboorte, leven, kruisiging en opstanding kan alleen maar door God bedacht zijn. Als het een bedenksel van mensen was geweest, waren al deze ongelooflijke elementen eruit gehaald om het verhaal nog een beetje geloofwaardig te maken. Weet je, Maria heeft altijd geweten dat Jezus de Messias was. Als iemand wist dat Jezus geboren was door een scheppingswonder, dan was het Maria. Ze was erbij toen Jezus gekruisigd werd. Ze was in Jeruzalem om het paasfeest te vieren. Ze heeft haar zoon niet alleen gelaten. Ze is getuige geweest van zijn eerste ademtocht. En ze was getuige van zijn laatste ademtocht. Wat zal er op dat moment door haar gedachten zijn gegaan? Ondanks haar grote verdriet en de pijn in haar hart zweeg Maria. Haar zwijgen aan de voet van het kruis is een indrukwekkend getuigenis van wie Jezus is. Ze hebben Jezus niet gekruisigd omdat hij zieken genas of doden nieuw leven gaf. Nee, ze kruisigden Jezus omdat hij zichzelf gelijk aan God stelde. Johannes 14, vers 8. Elke andere moeder zou, als haar zoon zou verklaren God te zijn, opstaan en zeggen, hij is in de war, een leugenaar, maar alsjeblieft, dood hem niet.

deze al verplaatste zich de aarde, al wankelde de berg in het hart van de zee. Er zijn heel wat bergen om ons heen aan het tuimelen. En dan ben ik zo blij voor de Bijbel. Dat boek vol van hemelse zekerheden die niet wankelen. Die ga je nog meer waarderen als de tijdelijke vastigheden zo bewegen als in een aardbeving. Het was jaren geleden dat ik voor het eerst hoorde dat lied van ik heb een vaste grond gevonden, waarin mijn anker eeuwig hecht. Een grond in Jezus bloed en wonden, voor 's werelds aanvang reeds gelegd. Die grond zal onverwrikt bestaan, schoon aard en hemel ondergaan. We zongen het dikwijls samen. Ook dit laatste couplet was zo prachtig van dat lied. Op deze grond slechts wil ik bouwen, zolang ik op deze aarde woon. Blijft dit de rots van mijn vertrouwen. Dan juich ik eens voor 's hoogste troon om het heil door Christus mij bereid. O diepte van barmhartigheid. Ja, ik herinner me dat vader dit zo graag zong. Vader was me altijd zo tot een hulp. Hij was een horlogemaker, maar tevens een groot theoloog. Hij las de Heroud elke week, dat blad van Abraham Kuyper. Ik vroeg hem als kind bijvoorbeeld eens: papa, wat betekent de uitverkiezing? Hij zei: de uitverkiezing, dat betekent de grond waarop ik mijn hopen bouw, ligt niet in mij, maar in Gods trouwen. Kijk, als je zo de uitverkiezing ziet, dan word je er blij mee. Ik heb genoeg uitverkiezingsopvattingen van de duivel meegemaakt die hij gebruikte juist om de geloofsverzekerheid weg te nemen en weg te houden. Als de bergen verzet worden in het hart der zee. Die profetieën van de Bijbel die ik vroeger niet begreep, zijn me nu allemaal zoveel duidelijker. Wat er allemaal gaat gebeuren, bijvoorbeeld voor Jezus' wederkomst en de tijd van de antichrist, je rilt ervan. Maar het was altijd zo ver weg van me. Ik snapte het allemaal niet. Nu lees ik de tekenen der tijden in de kranten. Als ik nooit in de Bijbel geloofd had, ging ik nou geloven als ik de kranten lees. Je wordt er eigenlijk akelig van als je leest over oorlogen, geruchten van oorlogen, aardbevingen en andere natuurrampen. De harten van de mensen zullen vergaan van angst, staat er in de Bijbel. Hè? Wat een vreselijke dingen gaan er gebeuren. Je zou er naar van worden. Een negerdominee zei eens: als ik een triest boek lees, kijk ik altijd even op de laatste bladzij. En als je daar leest dat ze elkaar krijgen en verder gelukkig zijn, nou, dan lees ik weer de rest ook. Met plezier. Wetend gaat alles goed. Alles zal recht komen. Zo doe ik nou ook met de Bijbel, zegt hij. Ik sla, als het me wat angstig wordt, de laatste bladzij op. Dan weet ik, Jezus komt. Hij die beloofd heeft alles nieuw te maken, zodat deze aarde bedekt wordt met de kennis des Heren, zoals de wateren de bodem der zee bedekken. Het beste komt nog, wat een troost. Als het u een beetje moeilijk wordt en angstig, lees dan maar ook de laatste bladzij van de Bijbel. Ja, het beste komt nog. En dan het lijden van deze tegenwoordige tijd is niet te vergelijken met de heerlijkheid die komende is. Dat is een troost. Maar intussen is er die vastigheid in deze tijd dat de Heer ons geeft, niet een geest van vrees, maar van liefde, van kracht en van bezonnenheid. Kijk, die Heilige Geest, die maakt dat je niet vreest, al tuimelen er bergen in de zee. Wees vervuld van Gods Geest. Die laat je zien dat God geen problemen heeft, alleen maar plannen. Er is nooit een paniek in de hemel. Die doet je de Bijbel begrijpen. God is getrouw. Zijn plannen falen niet. Ik herinner me dat ik eens in het concentratiekamp in de zaal kwam waar Betsy, mijn zuster, een Bijbelbespreking hield. Ze vertelde: als een architect een blauwdruk maakt van een

0: huis, dan zie je er van alles op. Hier een drempeltje, daar een raam, daar een dak. Zo heeft God een blauwdruk van jullie en mijn leven gemaakt, zei Betsy. En er stond ergens getekend Ravensbrück. God maakt geen fouten, al begrijpen we het niet. Nou, ik begreep het zeker niet toen ik Betsy daar zag sterven, verhongeren. Was er nog veel werk voor haar te doen? Eens zullen we het in de hemel gaan zien en begrijpen. Maar nu al zie ik soms door de Heilige Geest het waarom. Bij Betsy zie ik het nu al. In mijn boek De Schuilplaats beschrijft John Sherrill wat ik hem verteld had over Betsy. En dan hoor ik steeds weer, die zuster van jou is zo voor mij door een Heer gebruikt. Ik kan u vergeven. Zij heeft hem laten zien dat het de Heilige Geest is die in ons hart Gods liefde geeft. En daardoor kan zelfs ik vergeven en mijn vijanden lief hebben. Kijk, als Betsy erdoor was gekomen, zou ze nooit zoveel mensen bereikt hebben als dat ze nu bereikt heeft door de boeken. In de Rimboeven in Afrika sprak ik een vrouw die zo ver weg woonde van alles, waarom weet ik niet. Maar ze woonde heel eenzaam. En die vertelde me, die Betsy, wat heb ik veel van haar geleerd. Waarom wordt het boek over haar gebruikt? Omdat het altijd weer wijst naar de boodschap van de Bijbel. En die kan bijna iedereen krijgen en lezen. En daarin komt die heerlijke boodschap tot ons, dat God deze wereld lief heeft. Daarom hoeven we niet te vrezen, al vallen er bergen in de zee. God had deze wereld zo lief, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Daar aan het kruis, wat was dat vreselijk. Toen was het toch alles verloren, wat een berg viel er neer. En juist toen gebeurde er iets heerlijks. Een antwoord op een verschrikkelijke nood, de nood van de zonde. Daar droeg de Heiland de zonde van de hele wereld, ook u en mijn zonde. Dank u, Heer, dat u het gedaan hebt. Dank u dat u het volbracht hebt. En dat we weten dat u niet alleen stierf voor ons, maar dat u leeft voor ons en dat u bij ons bent. En Heer, nou zullen we niet vrezen, al veranderde de aarde haar plaats en werden bergen gegooid in het hart der zee. Want bij u zullen we veilig zijn, wat er ook gebeurt. Halleluja, dank u wel. Amen.
1: Bedankt voor het luisteren naar deze Corrie ten Boom podcast. Wilt u meer horen? Ga dan naar twr.nl of kijk in uw favoriete podcast app. Reageren kan via contact@twr.nl.
2: God Radio. Baken van licht.

0: Derek Prince Ministries Nederland.
1: Goedemorgen, mijn naam is Robin Prijs. En vandaag gaan we het hebben over veel christenen slapen nog.

0: I've been asked sometimes if I had a message to leave for posterity, what would it be? I always say I can give it to you in three words. God is faithful.
1: Je luistert naar Leven vanuit Gods Woord. Een programma van Derek Prince Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gods Radio, op YouTube en als podcast.
2: Nu we in de afgelopen dagen een soort fundament hebben neergelegd, wil ik het hebben over vier praktische manieren om gehoorzaam te zijn aan het woord van God. Nummer 1 is ons op één lijn stellen met Gods doelen of zijn doel. God heeft één belangrijk doel dat al vroeg in het Nieuwe Testament duidelijk wordt geopenbaard. God heeft zijn doel nooit veranderd. Hij werkt er consequent naartoe. En het staat in een zeer bekende passage die we het Onze Vader noemen. Matthäus 6, vers 9 en 10. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Dat is de aanhef. Dat is nog niet een gebed, maar de aanhef. En het eerste specifieke gebed is: uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Wat is Gods primaire doel? Dat zijn koninkrijk zal komen. En we kunnen ons alleen maar in één lijn stellen met God en met zijn doel als we op één lijn zitten met de komst van zijn koninkrijk. Dus als alles wat we doen uiteindelijk leidt naar de komst van het koninkrijk van God. In hetzelfde hoofdstuk van Matthäus, hoofdstuk 6, vers 33, staat: maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. En als God zegt eerst, dan bedoelt hij ook eerst. Niet ten tweede of derde. Met andere woorden, onze eerste zorg in het leven moet de komst van Gods koninkrijk zijn. Ik ben naïef genoeg om te geloven dat er geen andere oplossing is voor de kwalen van de mensheid. Elke dag worden we via de media geconfronteerd met alle pijn en het tumult van de mensheid. Persoonlijk denk ik dat mensen naïef zijn als ze geloven dat de mens het probleem zelf kan oplossen. Ik was geschokt toen president Bush in verband met de Golfoorlog in 1991 zei: een nieuwe orde van het recht wordt ingewijd. Ik vind dat een opmerkelijke, naïeve verklaring voor de leider van een grote natie. Graag wil ik zeggen dat ik zijn praatje over een nieuwe wereldorde niet geloof. Maar de mens heeft dat idee al honderden jaren gehad. De gedachte dat hij zijn eigen problemen kan oplossen, dat hij vrede en gerechtigheid kan brengen voor de aarde. Maar ik zou zeggen dat we vandaag daar waarschijnlijk verder van weg zijn dan ooit. Dus ik schaam mij niet om te zeggen dat ik geloof dat de enige ultieme realistische oplossing voor het menselijke ras de oprichting is van Gods koninkrijk op aarde. Onder de door hem aangewezen heerser, Jezus Christus. Ik voel me niet intellectueel inferieur om dat te geloven. Ik geloof niet dat dat vroom bijgeloof is. Integendeel. Ik denk dat het een realistische inschatting is van de situatie in de wereld en het karakter van de mens. Dus ik ben toegewijd aan de komst van het Koninkrijk van God. En voor zover het aan mij ligt, met vele zwakheden en kwetsbaarheden, is mijn leven gericht op dat doel. Ik ben toevallig een predikant. Ik heb een onderwijsbediening. En door Gods genade bereikt mijn onderwijs vandaag vrijwel elk land op aarde. In verschillende vormen. Radio, video, in cassettes en in gedrukte vorm. Dat is de praktische uitdrukking in mijn leven van mijn toewijding aan de komst van Gods koninkrijk. Nu, jij bent niet geroepen waar ik voor geroepen ben om te doen. Maar je bent wel geroepen om iets te doen. En eerst en vooral moet je jouw prioriteiten juist stellen. Het is niet zoek het koninkrijk van God als het uitkomt, of als je eerst naar alle andere dingen hebt gekeken die je aandacht vragen. Nee, zoek het koninkrijk eerst. En als God zegt eerst, dan bedoelt hij ook eerst. Zoals ik dit stuk voorbereidde, terwijl ik dit stuk voorbereidde, kreeg ik een levendig beeld in gedachten van de profeet Jona. Daar wil ik even naartoe. De meeste van jullie kennen het verhaal van Jona. God zei, ga naar Nineveh en predik wat ik je vertel. Nineveh was in het oosten en Jona ging in de tegenovergestelde richting, het westen. Ik denk dat de reden dat hij niet wilde prediken tegen Nineveh was dat hij bang was dat de mensen zich zouden bekeren. En Nineveh was in die tijd de nummer 1 politieke vijand van zijn volk Israël. Dus hij wilde niets doen wat hun zaak vooruit zou helpen. Dat is mijn persoonlijke mening. En het opmerkelijke is, toen God uiteindelijk zijn zin kreeg met Jona, de grootste ervaring van bekering die in de geschiedenis beschreven is, voltrok zich aan een hele stad vol mensen die gingen geloven. Tenminste 600.000 mensen bekeerden zich. Maar voordat dat gebeurde, moest Jona zijn les leren. En dit is zeer interessant. Hij woonde in de bergen van Galilea. En toen hij God de rug toekeerde, werd elke stap die hij zette een stap naar beneden. Hij ging van de bergen naar de vlakte, van de vlakte naar de haven, van de haven naar het schip. En dat was nog niet het einde. Van het schip ging hij de zee in. En laat dat een waarschuwing zijn voor een ieder van ons vandaag. Als je God de rug toekeert, dan zal elke stap die je zet een stap naar beneden zijn. Nou, God keek naar Jona's zaak en toen het schip uitvoerde, staat er... maar de Heer wierp een hevige wind op de zee. En al die heidenen begonnen het uit te roepen naar God, vroegen om hulp. En waar was Jona? De enige persoon die de ware God kende en de enige die het antwoord had. Laat maar even lezen in vers 5. Toen werden de zeelieden bevreesd en zij riepen, ieder tot zijn God. Zij wierpen de ladingen die in het schip was in zee, om het daardoor lichter te maken. Maar Jona, die was afgedwaald in het ruim van het schip, was gaan liggen en was in een diepe slaap gevallen. Weet je wat hem zo diep deed slapen? Een slecht geweten. Hij kon het leven niet aan. Ik heb ze ontmoet. Mensen die wegvluchten in slaap. Ik kende een dame die als dingen misgingen wel 16 uur per dag sliep. Dat was haar ontsnapping uit het leven. De kapitein, die een ongelovige was, kwam bij hem en zei tegen hem, hoe kun je zo diep in slaap zijn? Sta op, roep uw God aan. Misschien zal die God aan ons denken, zodat wij niet vergaan. Weet je, er zijn veel Jona's in de wereld van vandaag. Ze hebben een roep van God gehad. En ze weten heel goed wat God wilde dat ze gingen doen. Maar het kwam er niet uit. En dus hebben ze God de rug toegekeerd. En nu de wereld in de storm zit en de lading overboord gooit, waar zijn ze? Onder in het ruim, diep in slaap. Dat is een tragische toestand. We hebben misschien ook nu enkele Jona's onder de luisteraars en kijkers. Je weet dat God jou riep, maar je hebt hem bewust de rug toegekeerd. En wie weet hoe je hier deze dag terecht kwam. Maar ik ga je later een mogelijkheid geven om van richting te veranderen. Dus dat kun je alvast overdenken. Denk eraan, de enige man die de ware God kende, de enige man die het antwoord had. Alle heidenen om hen heen waren ernstig aan het bidden en hij lag daar beneden in het ruim van het schip, diep in slaap. Wat een levendig beeld van massa's christenen vandaag de dag. Beneden in het schip, diep in slaap, omdat ze niet bereid zijn om de realiteit onder ogen te zien. Oké, dat is nummer 1 van mijn aanbevelingen. Kom in lijn met Gods doel. Dat is de komst van zijn koninkrijk. Morgen gaan we weer.

0: En dan nu, de proclamatie van deze week.
1: Guess how we're going to begin.
2: Raad eens waarmee we gaan beginnen.
1: With a proclamation.
2: Proclamatie.
0: Het woord van God uit jouw mond is net zo krachtig als het woord van God uit de mond van God zelf. Omdat het zijn woord is, zijn autoriteit, zijn koningschap. Dus proclameer mee.
3: Uitzien naar de wederkomst. Zie, hij komt met de wolken en elk oog zal hem zien. Zijn glorie straalt aan de hemel. De aarde is vol van zijn roem. Schittering is er als zonlicht. Stralen komen uit zijn hand, waarin zijn kracht verborgen is. Hij zal komen met de wolken. Hem worden macht, eer en het koningschap gegeven, en alle volken, natieën en talen zullen hem dienen. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die niet meer zal vergaan. Gods genade is openbaar geworden tot de redding van alle mensen. Ze leert ons dat we goddeloze en wereldse begeerten moeten afwijzen en bezonnen, rechtvaardig en vroom in deze wereld moeten leven. In afwachting van het geluk waarop wij hopen. De verschijning van de majesteit van de grote God en van onze redder, Jezus Christus. Ik richt me op wat boven is, niet wat op de aarde is. Als Christus mijn leven verschijnt, zal ook ik samen met hem in heerlijkheid verschijnen. U zegt, zie, ik kom spoedig. Ik kijk uit naar de Heer. Met heel mijn hart kijk ik naar hem uit. Ik wacht in vertrouwen op zijn woord. Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hoogste hemelen.

0: Laten we nu eerst samen bidden. Want we zijn niet op zoek naar meningen, maar naar openbaring. Niet naar informatie, maar naar leven. Laten we ons hart richten op God.
1: Lieve hemelse Vader, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. En laat uw wil gebeuren, zowel in de hemel als op de aarde. Laat alles wat ik doe, Heer, bijdragen aan het werkelijkheid worden van uw koninkrijk. En laat mij door uw rechtvaardige daden bekleed zijn met fijn linnen, om u straks stralend tegemoet te kunnen treden. Amen. Iedere dag willen wij de tijd nemen om stil te staan bij de mensen die God zijn kwijtgeraakt en bij hem zijn weggelopen. Iedere dag willen wij speciaal voor deze mensen een moment nemen om de gelegenheid te bieden om terug te keren naar hem. Misschien luister je vandaag en weet je, ik ben ooit begonnen, maar ik ben onderweg afgedwaald. Soms door teleurstelling, soms door zonde, soms omdat het leven harder ging dan je aankon. De Bijbel spreekt over een schaap dat wegliep, maar ook over een herder die niet ophield met zoeken, die bleef en die blijft. Dit moment is voor jou. Niet om je vast te zetten op je verleden, maar om ruimte te maken voor terugkeer. De tijd is kort en de uitnodiging is eenvoudig. Kom thuis bij God. Je gaat zo meteen luisteren naar een gebed van Derk Prins. Ik zal zijn woorden voor je naar het Nederlands vertalen, zodat je het kunt meebidden. Wacht niet langer. Het heeft al zo lang geduurd. Kom thuis, keer terug tot God. En voor de mensen die al thuis zijn, bid op dit moment voor alle luisteraars die op het punt staan terug te keren tot hem.
2: And I want you to know God loves you.
1: Ik wil dat je weet dat God van je houdt.
2: He's never given up on you. You understand?
1: Hij heeft je nooit opgegeven, begrijp je?
2: You may have given up on him, but he has never given up on you.
1: Je kunt hem opgegeven hebben, maar hij heeft jou nooit opgegeven.
2: Thank you, Lord.
1: Dank u, Heer.
2: I would like all of you to just say this simple prayer after me.
1: Ik wil jullie allemaal vragen dit eenvoudige gebed na te bidden.
2: Praying to Jesus, not to me.
1: Je bidt tot Jezus, niet tot mij.
2: I'll give you the words. You say them after me.
1: Ik geef je de woorden, jij bidt me na.
2: Lord Jesus, I'm sorry.
1: Heere Jezus, het spijt me.
2: That I turned my back on you.
1: Dat ik u de rug toe heb gekeerd.
2: I went my own way.
1: En mijn eigen weg ben gegaan.
2: Tonight I repent.
1: Vandaag bekeer ik me.
2: I turn back to you.
1: Ik keer terug tot u.
2: I submit myself to you.
1: Ik onderwerp mijzelf aan u.
2: And I ask you to have your way in my life.
1: En ik vraag u om uw wil te doen in mijn leven.
2: Take me as I am.
1: Neem me zoals ik ben.
2: And make me what you want me to be.
1: En maak me wat u van mij wil maken.
2: I want you to say those last words again. Take me as I am.
1: Ik wil dat je dat laatste opnieuw zegt. Neem me zoals ik ben.
2: And make me what you want me to be.
1: En maak me wat u van mij wil maken.
2: In the name of Jesus.
1: In de naam van Jezus.
2: Amen.
1: Amen. Welk mens onder u die 100 schapen heeft en er één verliest, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Als jij dit gebed net gebeden hebt en als je met iemand wil napraten, dan nodigen we je uit om ons te bellen op 085 005 1049. Dat is 085 005 1049. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9 en 1 uur. Welkom thuis.
0: Je luisterde naar Leven vanuit Gods Woord. Een programma van Derk Prins Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gas Radio, op YouTube en als podcast. Voor meer informatie, de boeken en proclamatiekaarten van Derk, of om dit werk mee te ondersteunen, ga je naar derkprins.nl.
3: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derk Prins. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derk Prins Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
4: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
5: Je hoort het. Voetstappen. Misschien lijken het er maar een paar, maar je staat er niet alleen voor. In heel Nederland zijn er christenen zoals jij. Mensen die geloven, die hopen, die Jezus volgen, elke dag opnieuw. En daarom komen we samen, als één lichaam, om zichtbaar te maken wie ons verbindt. Kom naar de Mars voor Jezus in Rotterdam. Loop mee op zaterdag 27 juni 2026. We verzamelen om 12 uur bij station Rotterdam Centraal. Samen geloven, samen getuigen van Jezus. Eenheid, hoop en verbinding. Voor meer info ga dan naar marsvoorjezus.nl.
6: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
4: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
3: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
3: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing. Vertrouwen op Gods woord. Ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering. Een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar.
8: Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
9: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
10: Nu te zien op New Faith Network.
11: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
12: Apparently the best writing comes straight from the heart.
13: So what's in your heart?
10: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ik heb gemerkt dat er een krachtig principe schuilt in de uitdrukking: alles wat je aandacht geeft, groeit. Ik hoor deze populaire uitspraak veel, maar dat is ook omdat het klopt. Alles wat we aandacht geven, krijgt meer ruimte. En alles wat meer ruimte krijgt, kan ook beter groeien. Vergelijk het met zaad in de grond. Als we het zaad voldoende water en voeding geven, goed verzorgen, voldoende zonlicht toelaten en onkruid verwijderen, dan kan het zaad goed groeien en vrucht dragen. Met andere woorden, als we goede dingen willen zien opkomen in ons leven, moeten we ook onze tijd en energie erin steken. Wil je meer rust, balans, meer positiviteit? Of wil je je gelukkiger voelen? Geef dan aandacht aan datgene wat die dingen de ruimte geeft. En geef God de ruimte. God laat niet voor niets zijn licht graag over je schijnen. Hij wil dat jij tot bloei komt en zijn goedheid voor jou niet wordt overschaduwd of verstikt door onkruid. Verwijder dus het onkruid, richt je op het goede en leef ten volle.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why did you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
5: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
6: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, The Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
7: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
6: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
9: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ruim 10 jaar geleden openbaarde God aan mij een enorm krachtige waarheid die mij bevrijdde van het juk van depressie. Ik leerde namelijk om niet elke gedachte in mijn hoofd ook werkelijk te laten nestelen en voor waar aan te nemen. Ik maakte kennis met dit krachtige principe toen ik mezelf in een enorme worsteling bevond en het leven niet meer zag zitten. Maar toen ik ging begrijpen hoe dit werkt, bracht het me in overwinning. Je kan hier trouwens alles over lezen in mijn boek Depressie Ontwapend. Wat gratis te bestellen is via mijn website op tessavanholst.com. De Bijbel leert ons in 1 Korinthe 10 vers 4 en 5 dat we gedachten gevangen kunnen nemen en onder de gehoorzaamheid aan Christus kunnen brengen. We hebben de mogelijkheid, kracht en autoriteit gekregen om gedachten die niet uit God zijn en onwaar zijn de deur te wijzen en grondgebied in ons leven te ontzeggen. Zodat het niet als zaad gezaaid kan worden en dus ook niet gaat opkomen en vrucht gaat dragen in ons leven. Dus als ik je iets mee mag geven is het dit. Ga niet alles aannemen wat je denkt. God houdt van jou en heeft goede dingen voor jou. Weet dat je al het andere dus niet zomaar hoeft aan te nemen voor waar.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Bouw aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio? En weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
4: 24 uur per dag het geluid van hoop.
5: Dit is God Radio.

0: gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: Je hoort het. Voetstappen. Misschien lijken het er maar een paar, maar je staat er niet alleen voor. In heel Nederland zijn er christenen zoals jij. Mensen die geloven, die hopen, die Jezus volgen, elke dag opnieuw. En daarom komen we samen, als één lichaam, om zichtbaar te maken wie ons verbindt. Kom naar de Mars voor Jezus in Rotterdam. Loop mee op zaterdag 27 juni 2026. We verzamelen om 12 uur bij station Rotterdam Centraal. Samen geloven, samen getuigen van Jezus. Eenheid, hoop en verbinding. Voor meer info ga dan naar marsvoorjezus.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget. Maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
7: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
8: Nu te zien op New Faith Network.
9: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
10: Apparently the best writing comes straight from the heart.
11: So what's in your heart?
8: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik wil je bemoedigen als je last hebt van eenzaamheid. Weet dat God altijd bij je is en je nooit verlaat. Ik hoor vaak mensen zeggen dat ze twijfelen of God bij hen is, omdat ze het niet voelen. Maar je mag weten dat deze gevoelens je niet de waarheid vertellen als het gaat over de nabijheid van God in je leven. In Matthäus 28, vers 20 staat: "En zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld." Dus kies ondanks wat je voelt om de waarheid van God over zijn nabijheid in je leven aan te nemen en roep het uit tot hem. En bid dat hij liefde en genezing brengt in de eenzaamheid die je voelt. Want zoals David tegen zijn zoon Salomo zegt, zo zeg ik tegen jou vandaag: wees sterk en moedig en doe het. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld, want de Heere God, mijn God, zal met je zijn. Hij zal je niet loslaten en hij zal je niet verlaten, totdat je heel het werk voor de dienst van het huis van de Heere zult voltooid hebben.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why did you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
5: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
6: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
5: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
7: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
3: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
0: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden via god.radio/zaaimee.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB+ en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
5: Nu te zien op New Faith Network.
6: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
7: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
5: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
8: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst en ik werd een tijdje terug geïnspireerd door een krachtige uitspraak van iemand die vol passie zei: weet je, je moet God niet alleen vertellen over hoe groot jouw omstandigheden zijn, maar je moet je omstandigheden vooral gaan vertellen hoe groot jouw God is. Deze uitspraak raakte me, want het is zo goed dat we niet alleen kijken naar wat er in ons leven gebeurt, maar vooral ook blijven beseffen en geloven in de kracht en de macht van God voor ons leven. Ik geloof dat God ons wil leren dat Hij boven bidden en denken gaat. En dat bij Hem alles mogelijk is voor degene die gelooft. Dat daar kracht in zit. En dat we om die reden mogen weten dat we onszelf kunnen laten opbouwen in deze woorden. En dat wanneer we ervoor kiezen deze woorden te spreken, God onze woorden bijstaat met Zijn kracht. Wat je omstandigheden ook zijn, leer je omstandigheden te vertellen over die grote God van jou. Hij die het beste met je voor heeft, ondanks alles wat het leven regelmatig op je pad wil smijten.

0: hoort het. Voetstappen. Misschien lijken het er maar een paar, maar je staat er niet alleen voor. In heel Nederland zijn er christenen zoals jij. Mensen die geloven, die hopen, die Jezus volgen, elke dag opnieuw. En daarom komen we samen, als één lichaam, om zichtbaar te maken wie ons verbindt. Kom naar de Mars voor Jezus in Rotterdam. Loop mee op zaterdag 27 juni 2026. We verzamelen om 12 uur bij station Rotterdam Centraal. Samen geloven, samen getuigen van Jezus. Eenheid, hoop en verbinding. Voor meer info ga dan naar marsvoorjezus.nl.
1: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio? En

0: jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
1: God Radio, je radio leeft weer.

0: gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
4: What did you mean about going to Lazarus?
5: I said what I said.
3: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
6: Lord, why did you come?
7: Take away the storm. What did he do?
3: Download nu de gratis app en start met kijken.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
8: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
9: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken. En zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
10: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
11: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Bij God is alles mogelijk. Misschien ga je door omstandigheden die moeilijk zijn. Of worstel je met gedachten en emoties die maken dat je niet blij bent. Of is er een ziekte in jouw leven die jou belemmert. Misschien voel je je eenzaam of onbegrepen. Of anders. Weet dan dat God zegt dat je met alles bij Hem kunt komen. Dat wat bij mensen onmogelijk is, mogelijk is bij God. Vergeving, genezing, herstel, bevrijding zijn in zijn naam en dus in zijn wil voor jou. Hij is een God van wonderen en zijn beloftes zijn ja en amen. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid. Zijn tegenstander de duivel gaat rond als een brissende leeuw en probeert te roven, te stelen en te vernietigen. Maar God heeft het beste voor met jou. Bid hem om inzicht en oplossingen. Bid hem om de goede mensen in je leven. Bid en vraag om de wonderen die je nodig hebt. Want bij hem is alles mogelijk voor wie gelooft.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was. 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

0: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
1: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.

0: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
4: Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget, maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden, zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De Schrift noemt dit zonde, afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Die hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat stand houdt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
7: Nu te zien op New Faith Network.
8: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
9: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
7: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
10: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst. Struggle jij ook wel eens met loslaten of vergeving? Soms moet je er oké mee zijn dat je de sorry die je graag wilt hebben nooit zult krijgen. Ik dacht vaak dat ik dit nodig had om verder te kunnen in het leven. Maar ik leerde dat dit niet nodig is en het me zelfs gevangen hield zolang er geen afsluiting was. Ik leerde dat het goed is te vergeven door te zien op Gods liefde. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander. Niemand is perfect en het is beter te vergeven dan vast te houden aan eigen gerechtigheid en het willen krijgen van erkenning voor je pijn. Dan raak je ook niet verbitterd en kun je in liefde loslaten en zelf herstellen. Laat een seizoen in je leven niet een gevangenis worden. Laat gebeurtenissen niet je toekomst en bestemming bepalen. Laat je identiteit vormen door God en niet door je pijn. Word die persoon die lief heeft en een voorbeeld is voor anderen. En besef dat niet iedereen bedoeld is om altijd in je leven te zijn. Sommige mensen zijn bedoeld om tijdelijk met je op te trekken. En hoe je ook uit elkaar gaat, wees dankbaar voor de tijd dat je van hen hebt mogen leren. Juist ook in dat moment van pijn.

0: wordt het. Voetstappen. Misschien lijken het er maar een paar, maar je staat er niet alleen voor. In heel Nederland zijn er christenen zoals jij. Mensen die geloven, die hopen, die Jezus volgen, elke dag opnieuw. En daarom komen we samen, als één lichaam, om zichtbaar te maken wie ons verbindt. Kom naar de Mars voor Jezus in Rotterdam. Loop mee op zaterdag 27 juni 2026. We verzamelen om 12 uur bij station Rotterdam Centraal. Samen geloven, samen getuigen van Jezus. Eenheid, hoop en verbinding. Voor meer info ga dan naar marsvoorjezus.nl.
1: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl, klik op magazine en bestel van

0: gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
3: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de Schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
4: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
5: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
6: What did you mean about going to Lazarus?
7: I said what I said.
5: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
8: Lord, why did you come?
7: Take away the storm. What did he do?
5: Download nu de gratis app en start met kijken.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. God draagt ons op om dankbaar te zijn. En daarom wil ik vandaag iets moois met je delen over dankbaarheid. Want naast dat het onze ziel losbreekt van vastzitten in onze focus op zorgen en problemen, is het zelfs vanuit wetenschappelijk onderzoek bekend dat het een stressverlagend effect heeft op ons lichaam. De hoeveelheid stresshormonen in ons bloed neemt af als we actief dankbaar zijn. Wauw. Pak dus een schrift of maak een notitie in je telefoon en noteer vandaag eens 5 punten van dankbaarheid. Denk aan de mensen waar je van houdt, de glimlach van een vreemde, die financiële meevaller, de leuke collega's op je werk. En kijk eens of je hier een dagelijkse gewoonte van kan maken. Want voor je het weet, ben je weer meegesleurd in de waan van de dag en vergeet je bewust te kijken naar de mooie dingen waar je dankbaar voor mag zijn. En dit is eigenlijk heel jammer, want het is niet alleen voor onze geest en ziel, maar het is ook voor ons lichaam enorm opbouwend, versterkend en gezondheidsbevorderend.
2: God zegen iedereen. Wij Mengers zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.

0: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken, maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio? En weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
5: Je hoort het. Voetstappen. Misschien lijken het er maar een paar, maar je staat er niet alleen voor. In heel Nederland zijn er christenen zoals jij. Mensen die geloven, die hopen, die Jezus volgen, elke dag opnieuw. En daarom komen we samen, als één lichaam, om zichtbaar te maken wie ons verbindt. Kom naar de Mars voor Jezus in Rotterdam. Loop mee op zaterdag 27 juni 2026. We verzamelen om 12 uur bij station Rotterdam Centraal. Samen geloven, samen getuigen van Jezus. Eenheid, hoop en verbinding. Voor meer info ga dan naar marsvoorjezus.nl.
0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
6: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
7: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer.
10: In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen, politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De Schrift wijst op een dieper probleem: moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
11: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
12: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je vandaag meegeven dat Gods liefde er altijd is. Dat je mag weten dat je geliefd bent en dat je ertoe doet. Je bent van waarde voor Hem. Hij ziet je altijd en je kunt met alles bij Hem terecht. Niks is te gek of te groot voor God. In 1 Petrus 5 vers 7 staat, werp al je zorgen op de Heer, want Hij zorgt voor jou. Wanneer het goed gaat, maar ook als het niet goed gaat. We kunnen soms zo worstelen met dingen. En dat niet alleen. Vaak schamen we ons ook voor bepaalde zaken in ons leven. Dingen die we niet goed doen. Misschien worstel je met verslaving, pornografie, boosheid, bitterheid of andere dingen waardoor je je schaamt om naar God te gaan. Laat je door schaamte niet weghouden bij God, want God is juist degene die zoveel van je houdt dat Hij je wil helpen. Hij wil niet dat dit soort dingen je de afgrond intrekken. Hij wil je ervan vrijzetten in zijn liefde, zodat je leeft ten volle. Bij Hem is vergeving herstel en kracht. Bij Hem is ware vrijheid. Ren naar Hem toe met al wat in je is en laat je grijpen door zijn liefde.

Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
3: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget, maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
7: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
8: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
9: What did you mean about going to Lazarus?
10: I said what I said.
8: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
11: Lord, why did you come?
10: Take away the storm. What are they doing?
8: Download nu de gratis app en start met kijken.

0: Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.
1: Hey, hello.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Heel wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en vandaag wil ik tegen je zeggen, wees sterk en moedig. Ik weet niet waar je doorheen gaat, maar ik geloof dat de tekst uit Deuteronomium 31 vers 6 vandaag voor jou is als je worstelt met zorgen, problemen, angst of zwaarmoedige gedachten. Ik geloof dat God tegen je wil zeggen, wees sterk, wees moedig. U hoeft geen angst voor hen te hebben, want de Heere, uw God, zal bij u zijn. Hij zal niet tekortschieten en u niet in de steek laten. Je omstandigheden kunnen als vijanden voor je voelen. Maar God zegt, je hoeft geen angst voor hen te hebben. Zoals hij sprak tot zijn volk, zo spreekt hij vandaag tot jou. Hij is met je en zegt tegen jou, wees sterk en moedig. Geef niet op. Ik zie je zorgen en problemen. Ik ben bekend met je angsten en gedachten. Ik heb je zelf geweven in de moederschoot en ken je. Ik ben met je en laat je niet in de steek. God is een God van wonderen en daarom geloof ik dat je mag weten dat hij voor je uitgaat om je boven je omstandigheden uit te laten stijgen en je te brengen op een plek van rust, genezing en herstel.

0: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
5: Apparently the best writing comes straight from the heart.
6: So what's in your heart?
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
2: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden via god.radio/zaaimee.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en god.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen, maar de Schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
8: Je hoort het. Voetstappen. Misschien lijken het er maar een paar, maar je staat er niet alleen voor. In heel Nederland zijn er christenen zoals jij. Mensen die geloven, die hopen, die Jezus volgen, elke dag opnieuw. En daarom komen we samen, als één lichaam, om zichtbaar te maken wie ons verbindt. Kom naar de Mars voor Jezus in Rotterdam. Loop mee op zaterdag 27 juni 2026. We verzamelen om 12 uur bij station Rotterdam Centraal. Samen geloven, samen getuigen van Jezus. Eenheid, hoop en verbinding. Voor meer info, ga dan naar marsvoorjezus.nl.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
6: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Olst en ik vroeg me af, geloof jij dat woorden kracht hebben? Ik hoor de uitdrukking regelmatig. Woorden hebben kracht. Maar weet je dat de Bijbel hier ook over spreekt? Niet voor niets staat er in Spreuken 18 vers 21 dat dood en leven in de macht van de tong zijn. Dat is nogal wat. Maar dat is ook iets moois. Want blijkbaar kunnen we mooie dingen doen met onze woorden. We kunnen leven spreken, over en tegen anderen. Maar ook over onze situatie en onszelf. Leven spreken betekent dat je jouw woorden verbindt aan Gods woorden. Dat je spreekt wat God zou spreken. Woorden van liefde, opbouw en bemoediging. Woorden die geloof en vertrouwen bewerken. Woorden die gericht zijn op waarheid, gerechtigheid, genezing, herstel en vreugde. Woorden van leven dus. Mag ik je aanmoedigen bewust met je woorden om te gaan en te kiezen voor het spreken van leven? Het bouwt op en heeft zelfs de kracht om iemand die in de put zit eruit te trekken.

Nieuwsgierig. Nieuwsgierig. Nieuwsgierig. Nieuwsgierig. Nieuwsgierig. Nieuwsgierig. Nieuwsgierig. Nieuwsgierig. Nieuwsgierig. Nieuwsgierig.

0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
0: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op Guard Radio.
3: The Weekendshow. The Weekendshow.
4: Guard Radio. Baken van licht.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget. Maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De Schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt, maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
7: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
8: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.

0: together with our differences. Together we are bolder, braver.
1: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
2: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik ben er helemaal van overtuigd dat God een plan met je leven heeft en dat dat plan goed is. Je bent bestemd en je hebt een bestemming. Ik weet als geen ander hoe het is om je leeg en doelloos te voelen. Maar deze gevoelens zijn niet gegrond in de liefde van God. Wat er ook speelt in je leven, weet dat God van je houdt en een doel heeft voor je leven. In Jeremia 29 vers 11 zegt God tot zijn volk: "Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven." God sprak dit tot hen te midden van een periode van ballingschap. En zo kan jij je ook voelen, alsof je vastzit op een plek waar je niet hoort te zijn. Je ziet misschien geen plan of richting voor je leven. Toch is het God die ook tegen jou zegt: "Ik heb gedachten van vrede over je." Hij heeft je een toekomst gegeven en hoop. Daarin mag je je verheugen te midden van je omstandigheden. Je mag weten dat wat je vandaag voelt en ervaart niet blijvend is, maar voorbij zal gaan op weg in het plan van God voor je leven en de gedachten die Hij over je koestert.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl, klik op magazine en bestel.

0: hoort het. Voetstappen. Misschien lijken het er maar een paar, maar je staat er niet alleen voor. In heel Nederland zijn er christenen zoals jij. Mensen die geloven, die hopen, die Jezus volgen, elke dag opnieuw. En daarom komen we samen, als één lichaam, om zichtbaar te maken wie ons verbindt. Kom naar de Mars voor Jezus in Rotterdam. Loop mee op zaterdag 27 juni 2026. We verzamelen om 12 uur bij station Rotterdam Centraal. Samen geloven, samen getuigen van Jezus. Eenheid, hoop en verbinding. Voor meer info ga dan naar marsvoorjezus.nl.
1: Bouw aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
2: De werkweek zit erop. De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
4: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
5: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame. En helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
6: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
7: Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat stand houdt. Dit was het goede nieuws.
8: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.

0: Welkom bij Begin je dag met God, een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
1: In het eerste hoofdstuk van het Evangelie van Johannes vat Johannes in een paar woorden samen wat Jezus voor ons heeft gedaan. In Johannes 1, vers 16 schrijft hij: uit zijn volheid hebben wij alle ontvangen, en wel genade op genade. Het is enkel genade wat de klok slaat. Het kan niet op. Gods genade is verbazingwekkend, overweldigend en wonderbaarlijk. Het moeilijkste is misschien wel dat je er niets voor hoeft te doen. Je hoeft je niet te bewijzen of je ervoor in te spannen. Je hoeft alleen maar te geloven in Gods nooit falende en eeuwige liefde en je hart te openen. Dan kan God je begenadigen met hemelse liefde en wordt je hart gesterkt door zijn buitensporige genade. Gods genade is zo veelomvattend dat je het niet moet uitleggen, maar overdragen. Elke keer dat jij anderen genade schenkt, zoals jij genade van God hebt ontvangen, krijgt genade een gezicht. Dat is wat Paulus bedoelde toen hij in Efeze 2, vers 7 schreef dat jij geroepen bent om in de toekomende tijd de overweldigende rijkdom van zijn genade te tonen aan een wereld die geen genade kent. Jij mag de overweldigende genade van God en het geschenk van gerechtigheid aannemen, zodat jij je identiteit en vrijheid in Christus kunt ontvangen en omarmen. Elke dag mag jij nu vrijmoedig tot Gods troon van genade naderen, want God heeft jou in eenheid met Christus volkomen goedgekeurd en aanvaard. Je bent ten volle geliefd. Niet omdat jij altijd zo voorbeeldig leeft, maar om wat Christus voor jou heeft gedaan. Het Latijnse woord voor genade is gratia. Gods genade is gratis, maar niet goedkoop, zeggen we. Jezus stierf in jouw plaats, zodat jij verzoend bent met de Vader en elke dag mag leven in zijn genade. Deze genade mag weer klinken in jouw dankbaarheid aan Jezus. In hem heeft Gods genade voor eeuwig een gezicht gekregen. Zijn onvoorwaardelijke liefde doet je dicht bij hem blijven. Wat er ook gebeurt.
0: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.

0: have stuff to obey him for. Very soon you will sing this song. You better start practicing
1: your... In Matthäus 25, vers 36 staat een merkwaardige tekst. Daar staat: ik ben in de gevangenis geweest en gij zijt tot mij gekomen. En dan zullen we vragen: wanneer hebben we u in de gevangenis gezien en zijn tot u gekomen? En de koning zal antwoorden en zeggen: voorwaar, ik zeg u, in zoverre gij dit aan een van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt ge het mij gedaan. Een levenslange in Duitsland schreef me eens een brief. Eens per maand mag ik schrijven. Maar ik heb niemand in de hele wereld. Mag ik aan u schrijven? Wat een eenzaamheid. Natuurlijk kon ik wel ja zeggen en schrijven aan die man. Maar ik ben een zwerfster. Soms werk ik in landen waar de post mij heel langzaam of helemaal niet bereikt. Daarbij begreep ik dat deze man één van de vele eenzamen was die leven achter de gesloten deuren van gevangenissen. Ik bracht die brief bij de Heer en hij gaf me wijsheid. Toen schreef ik aan mijn blad dat ik iedere 3 maanden in Duitsland aan mijn vrienden stuur. Hallo vrienden. En dus schreef ik over deze brief. En ik vroeg of er iemand was, of misschien meerdere, die wilde corresponderen met de gevangenen. Ik vond een vriend die het organiseren wilde. En zo kwamen er verschillende mensen die dit gingen doen. En het resultaat ervan was dat ik heerlijke brieven kreeg. Een eenvoudige vrouw die meedoet, schreef me: ik was enthousiast over uw plan. Ik heb al jarenlang gebeden voor de mensen die achter prikkeldraad leven, maar nu kan ik iets voor ze doen. Ik correspondeer regelmatig met 6 gevangenen. Ik stuur ze allemaal een Nieuw Testament. En dan, als u eens een brief schrijft aan ons, dan stuur ik ze dat ook. Dat hallo, vrienden. En het is zo'n heerlijke gelegenheid ze te vertellen van de liefde van de Heer Jezus voor zondaars en ze de weg te wijzen om een nieuw leven te beginnen in hem. Het werk is zeker niet te vergeefs. Gisteren kreeg ik een brief van een man die al een hele tijd alleen in een cel zit. Hij schreef me: mijn leven was 1 ruïne. Maar nu heb ik de Heer Jezus gevonden en heb ik door hem genade ontvangen van God. Ik dank hem elke dag daarvoor en ik wil hem trouw blijven. Het is verbazingwekkend hoe vlug ik leerde om in den Heer Jezus te geloven. Dat wonder is gebeurd. Ik stond voor het kruis van Jezus en ik begreep ineens: hij ging ook door diep lijden en grote nood. Hij kan me begrijpen. Ik wil hem lief hebben en hem dienen. Er is nu ineens doel in mijn leven gekomen. Ik schrijf dit om u te tonen hoe gelukkig ik ben. Alsjeblieft, vertel me meer over de Bijbel en wat erin staat. De vreugde die Jezus geeft en de redding van een enkel mens zijn meer waard dan alle rijkdommen van de wereld. Het kruis van Jezus was altijd iets dat ver, heel ver weg was van me. Maar nu is het ineens vlak bij me. En het is of het tot me spreekt. Ja, ik weet dat God het hart veranderen kan van ieder mens doordat hij mijn hart veranderd heeft. Dit kan ik met grote zekerheid zeggen. Mijn hart is vol vreugde. Een ander schreef: ik nam de hand van Jezus aan. Altijd als ik een brief van u krijg, vergeet ik dat ik achter de tralies ben. Als ik 's morgens mijn ogen open, verlang ik naar Jezus. Maar ik weet zo weinig van hem. Vertel me meer over hem. Ik dank hem elke dag. Jezus hoort me als ik tot hem spreek. Ziet u ze zitten? Die man die der moedersziel alleen in zijn cel zit. Hoort u hem spreken met Jezus? Hoe kwam hij daartoe? Het was een eenvoudige vrouw die eerst bad voor gevangenen en toen begon met haar brieven. Wat zal die vrouw blij zijn Als eens Jezus tot haar zegt, ik was in de gevangenis en jij hebt me bezocht. U moet ook maar eens vragen of u iets kunt doen. Begin maar net als die vrouw, eerst bidden voor de gevangenen en dan iets doen. Wat? Nou, misschien een brief schrijven. Weet u, u zult wijsheid nodig hebben, ook om de weg te vinden. Maar dat is zo fijn dat de Bijbel ons zulke heerlijke beloften geeft. In Jacobus 1, vers 5 staat, indien iemand van u in wijsheid tekort schiet, dan bidde hij God daarom die aan alle geeft, eenvoudig weg en zonder verwijt. En zij zal hem gegeven worden. Denk eens in. Als u eens zou horen, ik was in de gevangenis en je hebt me niet bezocht, dan zullen ze hem antwoorden en zeggen, Heer, wanneer was u in de gevangenis en hebben u niet gediend? En dan zal hij antwoorden, voorwaar ik zeg u, in zoverre gij dit aan een van deze minsten niet gedaan hebt, hebt ge het ook aan mij niet gedaan. Heer Jezus, ik bid u, maak ons trouw door uw Heilige Geest en maak ons vindingrijk door uw liefde.
2: Amen. 24 uur per dag het geluid van hoop. Dit is God Radio.
3: Dit is Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio.
4: Today is my last day to be teaching on the power of imagination. This is the end of my fourth week. And I've got a brand new book on this, CDs and DVDs. And I tell you, this has been powerful. And this is one of those topics that just, it's everywhere in the Bible once you see it. And so I could just teach on this forever, but today is going to be the last day that we teach this on television. There's still a lot of material to cover. And if you've missed any of this teaching, please get the materials here. Either order these this book and the CDs and the DVDs, or you can go to our website and you can look at all of the archived television programs. But I tell you, this is something that I've never heard anybody else teach this the way that I'm teaching it. This is something that God showed me, and it has been a major, major influence in my life. Everything has changed, and I've already said a lot of things about it. I haven't got time to go back over all of that. This week, what I've been doing is showing that, you know, I've been talking about the power of imagination, and I've been talking about it nearly exclusively in a positive way, how we need to see who we are and what we can do through Christ, and it becomes a self-fulfilling image. And I agree, and I'm not backing off any of that. But you also need to have a realistic imagination, one that is founded in reality, not fantasy, to where you just pick and choose whatever. And this week specifically, I've been trying to show that we need to have a great image of who we are and what we can do in Christ, but at the same time, we need to have an image of who we are without Christ, that it is not us, it is not our great wisdom, it's not our great ability, it's only through Christ that we can do all things, Philippians 4:13. And I see a lot of people that once you start telling them about the potential that they have and how that they can do, you know, great exploits through Christ, they don't realize that it's only as they are in the Spirit, as they are in union with Christ, that they can do this. And they just start thinking, I can do all things. If you believe that, you are setting yourself up for failure. And a scripture that I've used a lot this week is Proverbs 13:12, where it says, hope deferred. Hope is a positive imagination. And an imagination of things that gets deferred or it doesn't come to pass, it makes your heart sick. And I can guarantee you, if you are hoping, imagining things that are outside of God's will for you, it's going to make your heart sick. You need to find out what God has called you to do. What is your anointing? What were you created for? What are your gifts and talents made for? You know, God has done great things in my life. I just feel like I'm the most blessed person on the planet. God has done great things. But I have a realistic imagination about what God has called me to do and about what He's not called me to do. For instance, You know, in our ministry, we handle millions of dollars every month. We have 650 employees. We have employees scattered all over the world. And you know what? It takes an army of people to get done what is done in this ministry. And I know what my place is. I'm the one that gives direction, the overall direction and things like this. But if I was to think, well, I can do all things, and so I go in and tell all of our accountants, all of the people dealing with the administrative stuff, that, you know what, I don't care what you say. I don't care what, GAAP, generally accepted accounting principles, have taught you. This is the way I want it done. I could destroy this ministry because I am not anointed in that area. Now, I have a responsibility to oversee everything, and so I know a little bit about stuff, and if I see things getting out of line, I might say something, but I can't run the accounting of this ministry. I can't do all the administrative things of this ministry. If I get in and try and micromanage, it'll never work. I just had one of my employees as I was walking around saying hi to people the other day, and somebody started asking me, could you get this done? And I said, well, why don't you go talk to your superior, your supervisor over there? Well, I've talked to them, and they started trying to go around them and get to me. And I've learned that if I come down from the 30,000 foot level of overseeing everything, and if I get down and try and manage this little tiny detail and micromanage everything in the ministry, that, first of all, I don't have the capacity to be able to do that. I'm going to be making wrong decisions and making mistakes. And it takes away the responsibility that I've given these other people to delegate and to deal with this. I just told this person, I said, look, I am not solving this problem. You go through the normal chain of command. You deal with this. So I'm using this as an example that, yes, I'm anointed, and yes, I can do all things through Christ. But I'm anointed to do certain things, and I've got to stay with my strengths, and I can't get over here and start just thinking that because I can do all things through Christ, that I know more than people that have been to school and have learned finances, we've got people that work for me that have been very, very, very successful in their own business, and God has spent decades training them in the business, in the administration area. That is not my forte. That's not my strength. I have to recognize my limitations. I need to stay in the lane that God has put me in. Look at some of the statements here by the Apostle Paul in Philippians chapter 3, verse 3. He says, "For we are the circumcision, which worship God in spirit and rejoice in Christ Jesus and have no confidence in the flesh." Now, this is a man who wrote half of the books of the New Testament. This is the man who wrote in Philippians 4:13, "I can do all things through Christ who strengthens me." This is a man that was mightily used to God, and yet he says, "I have no confidence in the flesh." That's amazing. Again, I meet people, I don't understand completely how they do this, but they go to either one extreme or the other. They can't take anything and put it into its proper balance and perspective. They come from, well, I'm nothing, I have nothing, I can do nothing. And then they hear somebody preaching on, I can do all things through Christ, and they go from this extreme over here to this extreme over here to where now they just have total confidence in themselves. And they take it offense. They take offense at the Apostle Paul saying that he has no confidence in the flesh. Well, he just wasn't trusting God. He wasn't believing God. Well, he just wrote half the books of the New Testament. That's not true. Every truth from God has an apparent opposite truth that opposes it. Some of you have never thought of this, but it's true. Like, for instance, the Bible says in Romans chapter 3, I believe it's verse 27, "Where is boasting then? It is excluded. By what law? Of works? Nay, but by the law of faith." And he says, so we see that a man is justified by faith and not by the works of the law. That is established. That's what turned Martin Luther on and caused the Protestant Reformation. But then over in the book of James, there is an apparent

14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

0: voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
6: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot Hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt, de test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
9: Holy, holy, holy,
10: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship. Just be quiet before Him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

0: Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.
1: Lift your hands and ask Him to fill you tonight, saints.
2: I will open rivers in high places, and fountains in the midst of the valleys.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why didn't you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
5: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is dé training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op akp.nl/zaaigoed.
6: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
7: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via god.radio.
8: Is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
10: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
11: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en weet je dat God van je houdt en je wonderlijk heeft gemaakt? Maar echt, weet je dat? Besef je dat? Of twijfel je hieraan omdat je jezelf vaak tekort voelt schieten? Weet dan dat God goed is en je met een bedoeling op deze aarde heeft gezet. Je bent bedoeld en bestemd. Hij maakte absoluut geen fout toen hij jou schiep. Hij is een goede vader en weet precies waar hij mee bezig is. Het is door de gebrokenheid van deze wereld en onze vervelende ervaring dat vaak niet alleen ons zelfbeeld, maar ook het beeld van God en de manier waarop wij denken dat hij naar ons kijkt, verstoord kan raken. Daarom wil ik de woorden van David uit Psalm 139, vers 13 en 14 met je delen. U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepste van mijn ziel. Dit mag je weten. Je bent wonderlijk gemaakt en bedoeld door God zelf.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl, klik op magazine en bestel van

0: Je hoort het. Voetstappen. Misschien lijken het er maar een paar, maar je staat er niet alleen voor. In heel Nederland zijn er christenen zoals jij. Mensen die geloven, die hopen, die Jezus volgen. Elke dag opnieuw. En daarom komen we samen als één lichaam. Om zichtbaar te maken wie ons verbindt. Kom naar de Mars voor Jezus in Rotterdam. Loop mee op zaterdag 27 juni 2026. We verzamelen om 12 uur bij station Rotterdam Centraal. Samen geloven, samen getuigen van Jezus. Eenheid, hoop en verbinding. Voor meer info ga dan naar marsvoorjezus.nl.
1: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
2: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
3: God Radio. Het geluid van hoop.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
5: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
6: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
7: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
8: Apparently the best writing comes straight from the heart.
9: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ze zeggen wel eens dat je aantrekt wat je uitstraalt. Ik geloof zelf niet dat alles in het leven maakbaar is, maar wel dat we een grote mate van invloed hebben over best veel dingen in ons leven. Daarom roept God ons ook op goede renmeesters te zijn over dat wat Hij ons heeft toevertrouwd. Hij weet immers wat de impact kan zijn van onze daden en woorden. Als we dagelijks negatief en mopperen door het leven gaan, zullen mensen niet graag in onze buurt zijn als ze op zoek zijn naar bemoediging, hoop, positiviteit en geloof. Maar als we iemand zijn die oog heeft voor anderen, ons vertrouwen in God stellen en positief in het leven staan, dan zullen mensen het prettig vinden om in onze buurt te zijn. In die zin zou je zeker kunnen zeggen dat we aantrekken wat we uitstralen. Uitstraling heeft te maken met wat er van binnen in ons leeft, in je hart. Daarom zegt Spreuken 4 vers 23 niet voor niks: bescherm je hart boven alles, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Wees dus op een goede en gezonde manier bezig met je hart. Dan komt het met die uitstraling wel goed. En met die aantrekking ook.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why did you come?
4: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio? En weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
7: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Levensverandering.